0: gewaarschuwd werd dat het onverharde pad nog niet geschikt is voor rolstoelen. En de vrouwen van Feyenoord hebben gekregen wat ze wilden. Een Europese uitwedstrijd waar ze met het vliegtuig naartoe moeten. Feyenoord vrouwen is voor de laatste voorronde van de Europa Cup gekoppeld aan Vålerenga. Vorig seizoen de nummer 2 van Noorwegen. Op woensdag 23 september wordt op Varkenoord gespeeld. De return in Oslo is op woensdag 30 september. In de vorige ronde werd over 2 wedstrijden afgerekend met Anderlecht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een drugsdeal in Ridderkerk heeft de politie in Portugal een grote partij lachgas in beslag genomen. In de omgeving van de Nikkelstraat in Ridderkerk viel gisteravond een bestelbusje op. Die was later betrokken bij een deal in lachgas. Een man van 20 uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn opgepakt. Later werd in een loods in Portugal de voorraad gevonden. 3 zeecontainers vol met bijna 5000 flessen lachgas. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum, zo'n 500 per dag. Het aantal overtredens is al een hele maand stabiel. Rijkswaterstaat wil vrachtwagens en touringcars niet meer op de Merwedebrug hebben, omdat de brug het niet meer aan kan. Maar toch zijn ze niet ontevreden over de cijfers, want het aantal vrachtwagens moest flink omlaag en dat is gebeurd. Wie toch doorrijdt krijgt een boete van €500. In Vlaardingen is een vrouw in een elektrische rolstoel vanmiddag vast komen te zitten nadat ze was weggezakt in het voetpad in een parkje. Omdat ze er zelf niet meer uit kon komen, belde ze de brandweer. Maar ze vroeg wel nadrukkelijk om niet met zwaailicht en sirene te komen, want dat hoefde ook weer niet. De brandweer heeft ook nog de banden van de rolstoel schoongespoten. De vrouw bleek een bordje gemist te hebben, waarop gewaarschuwd werd dat het onverharde pad nog niet geschikt is voor rolstoelen. En de vrouwen van Feyenoord hebben gekregen wat ze wilden. Een Europese uitwedstrijd waar ze met het vliegtuig naartoe moeten. Feyenoord-vrouwen is voor de laatste voorronde van de Europa Cup gekoppeld aan Vålerenga. Vorig seizoen de nummer 2 van Noorwegen. Op woensdag 23 september wordt op Varkenoord gespeeld. De return in Oslo is op woensdag 30 september. In de vorige ronde werd over 2 wedstrijden afgerekend met Anderlecht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een drugsdeal in Ridderkerk heeft de politie in Portugal een grote partij lachgas in beslag genomen. In de omgeving van de Nikkelstraat in Ridderkerk viel gisteravond een bestelbusje op. Die was later betrokken bij een deal in lachgas. Een man van 20 uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn opgepakt. Later werd in een loods in Portugal de voorraad gevonden. 3 zeecontainers vol met bijna 5000 flessen lachgas. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum. Zo'n 500 per dag. Het aantal overtredens is al een hele maand stabiel. Rijkswaterstaat wil vrachtwagens en touringcars niet meer op de Merwedebrug hebben, omdat de brug het niet meer aan kan. Maar toch zijn ze niet ontevreden over de cijfers, want het aantal vrachtwagens moest flink omlaag en dat is gebeurd. Wie toch doorrijdt krijgt een boete van €500. In Vlaardingen is een vrouw in een elektrische rolstoel vanmiddag vast komen te zitten nadat ze was weggezakt in het voetpad in een parkje. Omdat zij zelf niet meer uit kon komen, belde ze de brandweer. Maar ze vroeg wel nadrukkelijk om niet met zwaailicht en sirene te komen, want dat hoefde ook weer niet. De brandweer heeft ook nog de banden van de rolstoel schoongespoten. De vrouw bleek een bordje gemist te hebben, waarop gewaarschuwd werd dat het onverharde pad nog niet geschikt is voor rolstoelen. En de vrouwen van Feyenoord hebben gekregen wat ze wilden. Een Europese uitwedstrijd waar ze met het vliegtuig naartoe moeten. Feyenoord-vrouwen is voor de laatste voorronde van de Europa Cup gekoppeld aan Vålerenga. Vorig seizoen de nummer 2 van Noorwegen. Op woensdag 23 september wordt op Varkenoord gespeeld. De return in Oslo is op woensdag 30 september. In de vorige ronde werd over 2 wedstrijden afgerekend met Anderlecht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een drugsdeal in Ridderkerk heeft de politie in Portugal een grote partij lachgas in beslag genomen. In de omgeving van de Nikkelstraat in Ridderkerk viel gisteravond een bestelbusje op. Die was later betrokken bij een deal in lachgas. Een man van 20 uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn opgepakt. Later werd in een loods in Portugal de voorraad gevonden. 3 zeecontainers vol met bijna 5000 flessen lachgas. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum, zo'n 500 per dag. Het aantal overtredens is al een hele maand stabiel. Rijkswaterstaat wil vrachtwagens en touringcars niet meer op de Merwedebrug hebben, omdat de brug het niet meer aan kan. Maar toch zijn ze niet ontevreden over de cijfers, want het aantal vrachtwagens moest flink omlaag en dat is gebeurd. Wie toch doorrijdt krijgt een boete van €500. In Vlaardingen is een vrouw in een elektrische rolstoel vanmiddag vast komen te zitten nadat ze was weggezakt in het voetpad in een parkje. Omdat ze er zelf niet meer uit kon komen, belde ze de brandweer. Maar ze vroeg wel nadrukkelijk om niet met zwaailicht en sirene te komen, want dat hoefde ook weer niet. De brandweer heeft ook nog de banden van de rolstoel schoongespoten. De vrouw bleek een bordje gemist te hebben, waarop gewaarschuwd werd dat het onverharde pad nog niet geschikt is voor rolstoelen. En de vrouwen van Feyenoord hebben gekregen wat ze wilden. Een Europese uitwedstrijd waar ze met het vliegtuig naartoe moeten. Feyenoord-vrouwen is voor de laatste voorronde van de Europa Cup gekoppeld aan Vålerenga. Vorig seizoen de nummer 2 van Noorwegen. Op woensdag 23 september wordt op Varkenoord gespeeld. De return in Oslo is op woensdag 30 september. In de vorige ronde werd over 2 wedstrijden afgerekend met Anderlecht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: 6 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een drugsdeal in Ridderkerk heeft de politie in Portugal een grote partij lachgas in beslag genomen. In de omgeving van de Nikkelstraat in Ridderkerk viel gisteravond een bestelbusje op. Die was later betrokken bij een deal in lachgas. Een man van 20 uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn opgepakt. Later werd in een loods in Portugal de voorraad gevonden. 3 zeecontainers vol met bijna 5000 flessen lachgas. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum. Zo'n 500 per dag. Het aantal overtredens is al een hele maand stabiel. Rijkswaterstaat wil vrachtwagens en touringcars niet meer op de Merwedebrug hebben, omdat de brug het niet meer aan kan. Maar toch zijn ze niet ontevreden over de cijfers, want het aantal vrachtwagens moest flink omlaag en dat is gebeurd. Wie toch doorrijdt krijgt een boete van €500. In Vlaardingen is een vrouw in een elektrische rolstoel vanmiddag vast komen te zitten nadat ze was weggezakt in het voetpad in een parkje. Omdat ze er zelf niet meer uit kon komen, belde ze de brandweer. Maar ze vroeg wel nadrukkelijk om niet met zwaailicht en sirene te komen, want dat hoefde ook weer niet. De brandweer heeft ook nog de banden van de rolstoel schoongespoten. De vrouw bleek een bordje gemist te hebben, waarop gewaarschuwd werd dat het onverharde pad nog niet geschikt is voor rolstoelen. En de vrouwen van Feyenoord hebben gekregen wat ze wilden. Een Europese uitwedstrijd waar ze met het vliegtuig naartoe moeten. Feyenoord-vrouwen is voor de laatste voorronde van de Europa Cup gekoppeld aan Vålerenga. Vorig seizoen de nummer 2 van Noorwegen. Op woensdag 23 september wordt op Varkenoord gespeeld. De return in Oslo is op woensdag 30 september. In de vorige ronde werd over 2 wedstrijden afgerekend met Anderlecht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: van 7 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een drugsdeal in Ridderkerk heeft de politie in Portugal een grote partij lachgas in beslag genomen. In de omgeving van de Nikkelstraat in Ridderkerk viel gisteravond een bestelbusje op. Die was later betrokken bij een deal in lachgas. Een man van 20 uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn opgepakt. Later werd in een loods in Portugal de voorraad gevonden. 3 zeecontainers vol met bijna 5000 flessen lachgas. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum. Zo'n 500 per dag. Het aantal overtredens is al een hele maand stabiel. Rijkswaterstaat wil vrachtwagens en touringcars niet meer op de Merwedebrug hebben, omdat de brug het niet meer aan kan. Maar toch zijn ze niet ontevreden over de cijfers, want het aantal vrachtwagens moest flink omlaag en dat is gebeurd. Wie toch doorrijdt krijgt een boete van €500. In Vlaardingen is een vrouw in een elektrische rolstoel vanmiddag vast komen te zitten nadat ze was weggezakt in het voetpad in een parkje. Omdat ze er zelf niet meer uit kon komen, belde ze de brandweer. Maar ze vroeg wel nadrukkelijk om niet met zwaailicht en sirene te komen, want dat hoefde ook weer niet. De brandweer heeft ook nog de banden van de rolstoel schoongespoten. De vrouw bleek een bordje gemist te hebben, waarop gewaarschuwd werd dat het onverharde pad nog niet geschikt is voor rolstoelen. En de vrouwen van Feyenoord hebben gekregen wat ze wilden. Een Europese uitwedstrijd waar ze met het vliegtuig naartoe moeten. Feyenoord-vrouwen is voor de laatste voorronde van de Europa Cup gekoppeld aan Vålerenga. Vorig seizoen de nummer 2 van Noorwegen. Op woensdag 23 september wordt op Varkenoord gespeeld. De return in Oslo is op woensdag 30 september. In de vorige ronde werd over 2 wedstrijden afgerekend met Anderlecht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een drugsdeal in Ridderkerk heeft de politie in Portugal een grote partij lachgas in beslag genomen. In de omgeving van de Nikkelstraat in Ridderkerk viel gisteravond een bestelbusje op. Die was later betrokken bij een deal in lachgas. Een man van 20 uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn opgepakt. Later werd in een loods in Portugal de voorraad gevonden. 3 zeecontainers vol met bijna 5000 flessen lachgas. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum. Zo'n 500 per dag. Het aantal overtredens is al een hele maand stabiel. Rijkswaterstaat wil vrachtwagens en touringcars niet meer op de Merwedebrug hebben, omdat de brug het niet meer aan kan. Maar toch zijn ze niet ontevreden over de cijfers, want het aantal vrachtwagens moest flink omlaag en dat is gebeurd. Wie toch doorrijdt krijgt een boete van €500. In Vlaardingen is een vrouw in een elektrische rolstoel vanmiddag vast komen te zitten nadat ze was weggezakt in het voetpad in een parkje. Omdat ze er zelf niet meer uit kon komen, belde ze de brandweer. Maar ze vroeg wel nadrukkelijk om niet met zwaailicht en sirene te komen, want dat hoefde ook weer niet. De brandweer heeft ook nog de banden van de rolstoel schoongespoten. De vrouw bleek een bordje gemist te hebben, waarop gewaarschuwd werd dat het onverharde pad nog niet geschikt is voor rolstoelen. En de vrouwen van Feyenoord hebben gekregen wat ze wilden. Een Europese uitwedstrijd waar ze met het vliegtuig naartoe moeten. Feyenoord-vrouwen is voor de laatste voorronde van de Europa Cup gekoppeld aan Vålerenga. Vorig seizoen de nummer 2 van Noorwegen. Op woensdag 23 september wordt op Varkenoord gespeeld. De return in Oslo is op woensdag 30 september. In de vorige ronde werd over 2 wedstrijden afgerekend met Anderlecht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Feyenoord is vannacht een man neergeschoten. Dat gebeurde om 4 uur op de Zinkerstraat. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been. Er moest een traumaarts bij komen. Daarna is de man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij op de Zinkerstraat in Rotterdam-Feyenoord. Movies at the Zoo in Diergaarde-Blijdorp hoopt deze dagen meer dan 1200 bezoekers te verwelkomen. Alle voorstellingen van de openluchtbios in de dierentuin zijn uitverkocht. Donderdagavond en gisteravond draaide The Lion King en vanavond staat de film De Marathon op het programma. Filmbezoekers krijgen tijdens de voorstelling een koptelefoon op om de dieren in de diergaarde niet te verstoren. Movies at the Zoo is een samenwerking tussen Pathé Schouwburgplein en Blijdorp. Bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is gisteravond het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst geraakt. Volgens Oekraïne zijn 12 mensen gewond geraakt. President Zelensky spreekt van een gerichte aanval en hij heeft een passende, concrete reactie aangekondigd. De aanval komt aan de vooravond van nieuwe gesprekken tussen de VS, Oekraïne en Rusland. Als het aan de Verenigde Naties ligt, komt er een andere wereldkaart. Eentje waarop het continent Afrika voortaan in de juiste verhoudingen staat afgebeeld. De kaart die nu nog het meest wordt gebruikt, geeft Afrika veel kleiner weer. Zo lijkt het continent vaak net zo groot als Groenland, terwijl Afrika in werkelijkheid ruim 15 keer groter is dan Groenland. Bijna alle VN-lidstaten stemden in met de verandering van de wereldkaart. Alleen de VS stemden tegen. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af vandaag. Het blijft droog en de temperatuur komt uit op 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. De A76 van Aken naar Geleen is dicht tussen Simpelveld en knooppunt Kunderberg. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen. Waarschuwt Christel Maurik van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.
1: Heel plat gezegd hebben we de komende 10 tot 15 jaar niet de beschikking over de capaciteit die we nu hebben op de weg en op het spoor. Dat betekent dat bedrijven moeilijker handel kunnen drijven. Dat betekent dat het zelfs lastiger wordt om vrienden te bezoeken. Dat betekent dat we vandaag al plannen moeten maken en ze moeten gaan uitvoeren om te zorgen dat we die beweging houden voor hen die de weg echt nodig hebben.
0: Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug in Rotterdam. Dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden. Want het gaat niet om een paar maanden thuiswerken zoals in coronatijd. Het duurt zeker tot 2035 tot de werkzaamheden voorbij zijn. De overheden zijn wel voorzichtig optimistisch, want op dit moment is de Papendrechtse brug dicht. Op andere wegen is het daardoor een stuk drukker, maar grote problemen lijken tot nu toe uit te blijven. In Rotterdam-Feyenoord is vannacht een man neergeschoten. Dat gebeurde rond 4 uur op de Zinkerstraat. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been en er moest een traumaarts bij komen. Daarna is de man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij op de Zinkerstraat in Rotterdam-Feyenoord. En de 49ste editie van de Wereldhavendagen in Rotterdam gaat over een uur verder met een show van bijzondere schepen. Rond de Erasmusbrug kunnen bezoekers zien hoe je per schip drinkwater doorgeeft of hoe het bunkeren van een schip in zijn werk gaat. De hele dag zijn er tal van shows op het water en op de kant. Bezoekers kunnen onder andere tientallen havenschepen bekijken en kennis maken met bedrijven. Vanavond is er een show met verlichte schepen, optredens en een vuurwerkshow. Het weer zonder stapelwolken wisselen elkaar af vandaag. Het blijft droog en de temperatuur komt uit op een graad of 20. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

0: 12 uur is dit Studio De Wit. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio De Wit is weer on-air, online te beluisteren op de FM-zender in Papendrecht, Dordrecht. En op internet is die ook te vinden. En we gaan beginnen met zometeen het... Er is een jarige en dan hebben we het over de Biesbospolder. De nieuwe Biesbospolder in Dordrecht. En er is straks een verslag van. Maar eerst nu muziek.

0: dit was stand-up tal van Rusty Shackle. En we gaan nu over naar een onderwerp waar we in Dordrecht wel mee te maken. Want de nieuwe Biesbos, die kennen we wel. Die is weer helemaal, zeg maar, voor geschikt maar voor vermaak, recreatie. Honden uitlaten. In ieder geval, men kan daar tot rust komen. Maar die polder, die werd ooit aangelegd. En dat is 100 jaar geleden, dit jaar. En wie weet er alles van? Dat is de auteur Wim van Wijk. Die in ieder geval hier aandacht heeft besteed in het boek. Luister naar dit verslag.
1: Oh, daar zou je een boek over kunnen schrijven.
2: Hoera! De Biesbospolder in Dordrecht bestaat 100 jaar.
3: Dat is een hele grote verrassing, dat wisten we niet. Dus ook een leuk iets om dan ook op deze dag mee te maken, hè, om hier te gaan wandelen.
4: Mag ik u dan dus ook feliciteren?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk zelf niet te jarig omdat ik er niet woon, maar dat mag hoor. Feliciteer mij maar.
2: Op 1 september 1926 wordt het eiland van Dordrecht een stuk groter. Bijna 1000 hectare biesbos wordt er ingepolderd ten zuiden van de zeedijk.
1: Riet, grinden, water. En het moest dan ineens door werklozen notabene die nog nooit een schop in hun hand hadden gehad, opgetoverd worden in wat het nu is.
2: De stad kampt in die tijd met een groot aantal werklozen. Dordrecht wil daar iets op verzinnen en richt de vereniging De Biesbos op.
1: Waarin dus Dordtenaren zaten, 3 heel belangrijke, de burgemeester, een wethouder, een hoge ambtenaar, een paar mensen van het ministerie en zowaar een boer. En die hebben als vereniging dit karwei op zich genomen.
2: Vooral de Oostdijk speelt in de jaren 20 een belangrijke rol in het droogleggen van dit gebied. Maar vandaag de dag is deze plek, waar een zogeheten hevel ligt, nog altijd van onschatbare waarde.
1: Die heeft dus mogelijk gemaakt niet alleen dat de nieuwe Dordtse Biesbos is aangelegd, maar dat ook de waterkwaliteit in heel Dordrecht verbeterd is. Want het water dat hier ingelaten wordt, wordt via Sternburg helemaal Dordt doorgespoeld en gaat er aan de Wantijkant weer uit, zodat ook alle vijvers in Dordrecht een betere waterkwaliteit hebben.
2: In de afgelopen 100 jaar heeft het gebied veel meegemaakt. Eerst is het gebied helemaal droog gelegd. De laatste 10 jaar is er juist weer veel water teruggekomen.
1: En wat er ook nog veranderd is, we hadden een hele grote boomgaard. Dat is nu Bos de Elzen geworden. Kortom, de landbouw heeft toch een paar stapjes terug moeten doen. En we hebben nu ook ruimte voor recreatie.
3: En dan hoop ik dat er dadelijk toch ergens iets open is, waar we toch een lekker bakje koffie dan kunnen gaan nuttigen en dan een toast kunnen doen op de 100-jarige bestaan van de Biesbos.
2: Omdat het gebied 100 jaar bestaat, heeft Wim van Wijk een boek geschreven over de geschiedenis van de Biesbospolder. Deze is vanaf 9 september bij elke boekenwinkel in Dordrecht verkrijgbaar.

0: De Hollandse meesters waren zeker niet nachtblind. Velen verbeelden zich de donkere uren en enkele specialiseerden zich er zelfs in. En in de 17e eeuw iets volledig nieuws. Hun nachtelijke schilderijen, prenten, tekeningen bewijzen dat dit dagdeel een geheel eigen schoonheid bezat. En dat de wereld na zonsondergang niet saai of doods was, maar sfeervol, mysterieus en levendig. In het Dordrechts Museum vindt op dit moment een tentoonstelling plaats. En die heeft de naam van Dusk Till Dawn. En die is georganiseerd, althans samengesteld, door de kunsthistoricus Stefan Kuiper, die ook voor de Volkskrant schrijft. En het gaat eigenlijk over de fascinatie voor het gouden uur en de opkomst van de straatverlichting tot stadsbranden, heksensabbatten en alles behalve een slaapverwekkende tentoonstelling. Luister naar dit interview. In Dordrecht, het Dordrechts Museum, vindt op dit moment een hele interessante expositie plaats. Met onder de titel van From Dusk Till Dawn. En dan even het over de nacht eigenlijk. En ja, wat fascineert nou de nacht? Ja, dat is de vraag die ik eigenlijk aan degene die deze tentoonstelling heeft samengesteld. De journalist en kunsthistoricus Stefan Kuiper. De nacht, wat fascineert jou de nacht?
1: En de nacht is een soort spiegel van ons gevoel. In de nacht wordt alles versterkt. Iedereen kent waarschijnlijk wel het fenomeen van nachtangst. Overdag is er helemaal niks aan de hand. 'S Avonds begin je je zorgen te maken over van alles en nog wat. Ik heb me vragen afgevraagd van waarom eigenlijk? Hoe kan dat? Ik heb daar geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar wat ik vermoed is dat de duisternis neemt de zichtbare wereld weg. Allerlei externe stimuli, indrukken, beelden, kleuren verdwijnen in de nacht. Dus je wordt overgeleverd aan wat er in je hoofd gebeurt. Je eigen gedachtenwereld. En als die gedachtenwereld rijk en interessant en een prettige plek is om te zijn, dan is de nacht geweldig. Dan is de nacht een plek voor inspiratie, van suggestie. Maken van nieuwe plannen, nieuwe ideeën, nieuwe verhalen. Maar ben je niet gelukkig met jezelf en heb je veel angst, dan is die nacht ontzettend confronterend.
0: En lang.
1: Het is eigenlijk een confrontatie met jezelf in die zin. Ja, dat vind ik een van de dingen. Er zijn veel dingen die fascinerend zijn in de nacht. Maar dat is één ding wat mij wel intrigeert. Ja.
0: Het klinkt bijna psychotherapeutisch. Of we een psychoanalyse maken. De nacht speelt natuurlijk een rol bij heel veel mensen in hun geest, in hun hoofd, wat er om omgaat. Maar schilders hebben ook daar een draai aan gegeven. En niks lijkt mij moeilijker dan de nacht te schilderen. En het is toch gelukt. Want het blijkt uit deze tentoonstelling, waar pakweg 110 schilderijen, waar de avondschemering tot de ochtendgloren eigenlijk samengevat zijn. Inclusief nachtbranden.
1: Nou, wat u zegt, dat is helemaal juist. De nachtkunst is natuurlijk een enorme paradox. Want de nacht, of althans de duisternis van de nacht, neemt datgene wat voor een tekenaar of een schilder elementair is, het zicht, neemt het weg voor een groot deel. In het donker kun je niks zien. Dus nachtkunst is automatisch nachtlichtkunst. Het schilderen of tekenen van de nacht gaat eigenlijk altijd over het verdringen van de nacht. Het gaat altijd over hoe een bepaalde lichtbron het duister terugdringt. Soms is die lichtbron, is het de maan? Een maneschijntje werd het in de 17e eeuw ook wel genoemd. Of een maantje, of een nachtje. Andere momenten is die lichtbron die het duister verdringt, is het een kaars. Zulke schilderijen werden keerslichten, werden die genoemd. Ik vermoed dat dat voor de schilders ook het aantrekkelijke was. Hoe kun je het donker afbeelden? En hoe kun je het licht dat het donker terugdringt afbeelden? En een van de schilders die we hierboven hebben, Gerrit Douw, blonk daar echt in uit. Omdat hij eigenlijk geen concessies deed aan het afbeelden van dat kaarslicht. De meeste nachtschilders, voor Douw, als je naar hun werk kijkt, dan lijkt de kaars op een schilderij lijkt eigenlijk meer een ledlamp. Althans, het lichteffect van die kaars lijkt op een lichtlamp. In de zin dat datgene wat door die kaars wordt verlicht, is soms knalblauw of groen, koele tinten. Maar als jij in een donkere kamer een echte kaars opzet en je gaat kijken naar wat voor licht erop uitkomt, dan zie je nooit blauw, dan zie je nooit groen. Je ziet alleen maar dat rossige schijnsel. Ik vermoed dat iemand als Honthorst, die dus wel vaak blauwe keurslijfjes enzovoort schildert, dat hij dat gewoon mooier vond. Hij dacht van ja, die realiteitszin kan mij gestolen worden. ik wil gewoon een interessant schilderij maken. Maar Douwe was anders. Die dacht van nee, ik wil mijn kijker het laten ervaren alsof ik in een nachtelijke kijkdoos kijk. En alsof er in die kijkdoos een klein kaarsje brandt. En ik wil precies het licht van die kaars schilderen zoals het in het echte ook zou zijn. En daar is hij meesterlijk in. Een van de schilderijen in onze tentoonstelling waarin je dat heel mooi ziet is de avondschool. En een avondschool is een school. Hè, veel mensen die dat woord zullen zien, de avondschool, die zullen misschien denken dat dat een bijzonder apart gebouw is. Maar dat was niet zo. Want een avondschool was eigenlijk gewoon wat we tegenwoordig het avondprogramma zouden noemen. Hè? Scholen waren in de tijd veel kleiner. Je had schoolmeesters die een school bestierden. En daar gingen dan misschien 15 kinderen gingen er naar zo'n school toe. Dus je had in een klas ook kinderen die verschilden qua leeftijd van 7 tot 15 bijvoorbeeld. En die kregen dan in de avond kregen ze reken of lees of schrijfles. En Douwe heeft zo'n avondschool heeft die afgebeeld. En dat werken ze echt zijn huzarenstukje, omdat hij niet één of twee, maar vier van die kaarslichten tegelijkertijd in dat donker laat opvlammen.
0: Dat is heel fascinerend om naar te kijken.
1: Ja, wat er vooral zo fascinerend aan is, vind ik, is dat je ziet hoe zwak kunstlicht in de tijd eigenlijk was. Tegenwoordig zijn we best verwend als het gaat om het verlichten van de nacht. We hebben ledlampen, die zijn supersterk. Je kunt daarmee eigenlijk gewoon de dag kun je verlengen. En iedereen heeft het wel eens meegemaakt dat er een stroomuitval was gedurende de avond. En dat je dan in je eigen huis moest gaan zoeken in allerlei kasten waar je nooit mee inkeek. Of je nog ergens een paar kaarsjes kon vinden. Ja. Hè? Maar dat effect van zo'n stroomuitval, dat was in de 17e eeuw, was dat eigenlijk iedere nacht was dat zo. En Douwe doet in die zin geen concessies aan de duisternis. Hij laat zien dat die nachten echt donker waren en hij maakt ze niet lichter dan nodig is.
0: De nacht. Hoe belangrijk is de nacht voor jou in je leven?
1: Nou, de laatste 2 jaar is hij zeer belangrijk geweest, omdat ik me er heel intensief mee bezig heb gehouden. Maar ik was vooral geïnteresseerd in de vraag, hoe was de nacht in de 17e eeuw? Want hoe de nacht in de 21e eeuw is, dat weet ik, kan ik zien als ik s'avonds de deur uitloop. Of wanneer ik s'nachts in bed lig en ik kan niet slapen. Maar toen ik aan deze tentoonstelling begon, viel het me op dat er over de nacht in de 17e eeuw, maar zeker over de nacht in de 17e eeuw in de Republiek, dus in Holland, dat er eigenlijk bijna niet over geschreven is. Het voelt als een soort onontdekt territorium, dus een verborgen land bijna. En ik was gefascineerd van, ja, in een tijd dat de nacht nog zo donker was, hoe leefden mensen precies toen? Hoe was ordehandhaving georganiseerd? Want er bestond in de tijd geen professionele politiemacht zoals we die nu kennen. Hoe verplaatste men zich 's nachts in die tijd toen het zo donker was? Met al dat soort vragen ben ik deze tentoonstelling begonnen. Ik wilde eigenlijk doordringen in dat onbekende, weinig betreden land. Ja.
0: Mij heeft het in de rondgang die ik gemaakt heb enorm gefascineerd. Ik heb ineens een ander beeld gekregen van mensen waren praktisch. Wat voorhanden was, daar dealden ze mee. De volle maan was belangrijk. En de nacht was anders dan tegenwoordig. Ook al werd er toen door de toenmalige horeca op hun eigen wijze ook nog wel gefeest.
1: Ja, nou, die maan is leuk dat je dat noemt. Want de maan is een van de meest fascinerende dingen van de 17e eeuwse nacht, vond ik zelf. Omdat die maan, omdat er geen omgevingslicht was, geen kunstlicht, of bijna niet, een veel prominentere rol aan de hemel speelde. Als je nu in Amsterdam, waar ik zelf woon, s'avonds de deur uitstapt en je kijkt naar de lucht en je ziet de maan, dan is die maan dus veranderd in een soort armetierde figurant, te midden van al het andere licht. Terwijl in de 17e eeuw, en dat zie je op de schilderijen van Aart van der Neer, zie je dat prachtig, speelde de maan echt een hoofdrol. Omdat er geen ander licht was, kon je het effect van het maanlicht kon je veel beter ervaren. Want maanlicht, dat zullen veel mensen die in grote steden wonen, zullen dat niet weten, heeft een heel eigen soort lichttemperatuur. Het is een soort vaal, mysterieus, spookachtig licht. Maar het is veel sterker dan je zou denken als je het nu ziet in de stad. En omdat die maan zo prominent aan de hemel stond, speelde die in het leven van 17e eeuw een veel, veel grotere rol. Als mensen bijvoorbeeld 's nachts, wat ze niet vaak deden, maar toch op reis wilden gaan, dan stemden ze hun reis, stemden ze bijvoorbeeld af op de stand van de maan. Dan zochten ze in hun, zoals we nu in onze smartphone zoeken naar wat voor weer het morgen gaat worden, keken ze in een almanak en dan keken ze wanneer het volle maan zou zijn. En op die nachten dat het volle maan was, dan gingen ze op reis, want dan was er het meeste licht.
2: Ja.
1: Tegelijkertijd was er ook allerlei bijgeloof omtrent de maan, omdat die zo aanwezig was. Een van de allerleukste details die ik heb gevonden tijdens het onderzoek, vooronderzoek voor de tentoonstelling, was een boek van de beroemde 17e-eeuwse chirurgijn dokter Nicolas Tulp. Ja. Bekend van het schilderij geschilderd door Rembrandt. En die heeft het op een gegeven moment over Iscuria Lunatica. En Lunatica, nou, dat doet meteen natuurlijk denken aan het woord lunatic. Gek of idioot. Ja. En deze kwaal bestond eruit. En dat zullen mannen van zekere leeftijd zullen dat misschien herkennen. Dat ze veel moeite krijgen met het plassen. En deze dokter Nicolas Tulp. Die wijden dat zeg maar die plasproblemen, wat we nu problemen met, kom help me even, hoe heet dat?
2: Prostaat?
1: Met de prostaat inderdaad, dankjewel. Met de prostaat, dat weet hij aan de maan. En de gedachte was als volgt, de maan heeft invloed op de getijden, op eb en vloed. Dus de maan bepaalt water, heeft invloed op water. En de baasblaas is gevuld met vocht, met water. Dus de maan zorgt ervoor dat mannen soms niet goed kunnen plassen.
0: Nou goed, mannen op zekere leeftijd die de tentoonstelling doorlopen, moeten er dan maar even aan gaan denken dan.
1: Dat lijkt me zeker.
0: Een mooie tentoonstelling geslaagd en ik hoop dat het voldoende publiek gaat trekken om het recht te doen. In ieder geval, succes.
1: Dankjewel.
0: Hey, bedankt.
1: Ja, leuk.
0: Morgen wordt het uitgezonden. Ja.

0: tentoonstelling van Das Theodon duurt tot 21 februari volgend jaar. En vandaag is die dus geopend. En we gaan over naar het volgende onderwerp. En gisteren bij de opening van de tentoonstelling maakte de artistiek directeur Femke H. Meetman nog een opmerking. Het ging over de nacht. Dat de nacht eigenlijk helemaal niet zo veilig is voor vrouwen. En ja, daar maak ik gelijk een ezelsbruggetje naar wat vorige week zaterdag op het station plaatsvond. Daar waren de Dolomina's aanwezig om te pleiten voor veiligheid op en rondom het station. En luisteren we naar dit verhaal. Vandaag vindt er een actie plaats hier op het Stationsplein, het Centraal Station van Dordrecht. En de actie wordt gevoerd door de Dolomina's. En geen Dolomina hier voor mij, maar Peter, jij bent de woordvoerder namens de Dolomina's. Ja, waarvoor deze actie?
1: Ja, ik ben wel een Dolomina, misschien een van de weinige mannen, maar... We doen deze actie vanwege signalen die we hebben gezien en gehoord over sociale veiligheid in en rond het station. En deze manifestatie hier is om handtekeningen op te halen voor onze petitie die we hebben gemaakt. Die we dan uiteindelijk aan de gemeente willen overhandigen. En dan tegelijk de gemeente, maar zowel ProRail als NS willen oproepen om structureel... meer te veranderen aan de veiligheid op het station.
0: Ja, de onveiligheid, waar bestaat die uit?
1: Onder andere hebben we van een paar mensen gehoord, bijvoorbeeld hier achter het station. Een van onze mina's die hier onderweg was op de fiets samen met de dochter. En dan ja, een man die rare suggestieve gebaren maakt met de tong. Zulke gevallen krijg je ook. Maar ja, vraag maar elke vrouw hier, die hier kan spreken op het station. Die heeft wel een verhaal van iets hier hebben meegemaakt. Want het zijn toch wel... Onder andere achter is nu heel veel donkere plekken nog steeds. Bij de fietsstalling ook. Ik begreep dat ook het gedeelte hier, voor de stationshal, zeg maar, ook nog als enigszins eng wordt ervaren. Of niet fijn in ieder geval.
0: En, maar wat zouden we dan moeten veranderen?
1: Nou ja, wij, met onze actie willen wij eisen van onder andere meer toezicht, zichtbare toezicht. Dus onder andere meer handhaving die zichtbaar is. Veiligere looproutes, betere verlichting, dus ook die donkere plekken tegengaan. En ja, ook transparantie vanuit de gemeente. Dat tijdens het veranderen dat er ook naar de burgers wordt gecommuniceerd van nou, dit is nu gaande, dit zijn we aan het doen.
0: Dat ook, gebeurt dat onvoldoende door de gemeente?
1: Op basis van de signalen die wij zien en horen wel. Want ik weet niet of je bekend bent met de kaart van Pointe, dat vorig jaar werd gepubliceerd. Met allemaal onveilige plekken in Nederland. Als je kijkt in Dordrecht, heel veel puntjes die zijn aangegeven in en rond het station. Dus dat zijn ook heel duidelijke signalen van er moet nog wel wat gebeuren.
0: Ja. Het is een actie van vrouwen. Ik kan me ook voorstellen dat mannen zich misschien ook onveilig kunnen voelen.
1: Ja, de actie is bedoeld voor iedereen. Dus mensen, met name vrouwen, maar ook mannen en non-binaire mensen en transpersonen. Ja, want iedereen heeft natuurlijk recht op een veilig station en een gevoel van veiligheid als ze hier rondlopen. Dus we staan hier eigenlijk voor iedereen en niet alleen vrouwen. Maar we erkennen natuurlijk wel dat bij vrouwen heel vaak

0: voorkomt. Straatintimidatie, dat kan van alles zijn, van nafluiten naar noem maar op. Dus,
1: De wethouder Maris, die had in het verleden is die daar heel nadrukkelijk mee bezig geweest. En ook gezegd dat, ja, heeft dat beleid ook zo door de dijk gezet tot nu toe?
0: Hoe bedoelt u?
1: Nou, dat je nu al merkt dat sinds, pakweg een aantal jaar geleden, ten opzichte van een aantal jaar geleden, dat het toch veiliger is geworden, of niet?
0: Nou ja, zoals ik zei, op basis van de signalen die we nog steeds krijgen, is nog niet veilig genoeg, hebben wij het idee. Er zijn, zoals ik al eerder zei, nog steeds donkere plekken achter het station. Bosjes die nog steeds het zicht beperken en toch wel moeilijk maken om overzicht te houden over, zit er iemand achter de bosjes of niet? En blijkbaar ervaren toch heel veel mensen nog onveiligheid. Er was ook een oude mevrouw die zei dat ze binnenkort naar een voorstelling gaat in Rotterdam. En als ze dan hier s'avonds terugkomt, dan ziet ze toch wat tegenop. Want ja, dan ben je hier alleen s'avonds. Dat is geen veilig gevoel.
1: De handtekeningen, loopt het een beetje? Hebben we allemaal,
0: Het loopt aardig. Ons doel was 100 handtekeningen in deze petitie. We begonnen vanochtend met 40 en laatst dat ik heb gekeken waren wij 82. Dus het loopt aardig. Ik denk dat we wel het doel kunnen halen.
1: Goed, en het gaat naar de gemeente toe?
0: Ja, als we alles hebben, kunnen we dat overhandigen aan de gemeente. En daarbij willen we ook wel ProRail NS bij betrekken natuurlijk. Ja.
1: En dan komt de gemeenteraad in zicht?
0: Ja, dan hopen we dat de gemeente samen met de burgers en met betrokken partijen gewoon in gesprek wil over hoe kunnen we dat veiliger maken.

0: En dit was Indochine Victoria. En ja, Victoria. FC Dordrecht, die zit niet zo in die moed. Maar dan werd Corrado, hoewel helemaal terug uit Kroatië, van vakantie, heeft hij het misschien allemaal niet meer gevolgd wat er gebeurd is met FC Dordrecht. Goedemorgen, Corrado.
1: Goedemorgen, Ben. Nou, die 6-1 Zeepert van vorige week in Volendam, dat is mij niet ontgaan. Dat was een wedstrijd die toch wel langer bleef hangen dan de nederlaag van de week eerder. Thuis met 0-1 verloren van Roda JC, waar mijn collega Jasper alles over heeft verteld. Maar ja, die 6-1 in Volendam op de kermiswedstrijd. Alle verwijzingen werden er eigenlijk wel bijgehaald. Dat was toch wel een hele pijnlijke. De grote vraag voor vanmiddag 4:30, want dan staat de thuiswedstrijd met een jong AZ op de planning. Is natuurlijk in hoeverre de schapenkoppen zich daarvan herpakt hebben van toch twee mindere wedstrijden. Na een op zich redelijke seizoenstart. En dan heb ik het over de eerste twee wedstrijden. Wedstrijd 3 en 4 was beduidend minder. Ja, hoe ziet wedstrijd 5 er dan uit? Ja. Dat is de grote vraag voor vanmiddag. De mannen zijn 4 dagen vrij geweest na Volendam uit. Toch ook wel even een paar pittige weken om daarna weer een beetje op te laden. Of dat effect heeft gehad, zien we vanmiddag.
0: Ja. Er zijn toch wat sombere geluiden allemaal te horen. Van het is een duiventil, er komen en er gaan. En er is nog geen sprake van een vaste waarde binnen het elftal. Of heb ik het mis?
1: Nou, er zijn wel een speler of 7 die er tot nu toe wel telkens in hebben gestaan in de basiself. Maar wat mijns inziens toch wel een beetje het probleem is een gebrek aan ervaring. En dan is een beetje de vraag van, goh, wat zie je als ervaring? Is dat, moet je ouder dan pak een beetje 7, 28 zijn? Moet je al een x-aantal wedstrijden in betaalde voetbal hebben gespeeld? Moet je qua karakter ook een leider zijn? Ja. En nu afgelopen week de aanvoerder Sam Valken naar Telstar is vertrokken. Zijn de leiderstypes, ze zijn er wel, maar het is toch allemaal wel heel erg jong. Het aantal 25-plussers, dat zijn er maar 3. Waarvan er 2 eigenlijk niet of nauwelijks spelen. Ja, en dan kun je je toch ook wel afvragen, dat bijvoorbeeld zo'n nederlaag in Volendam, natuurlijk ook met meer ervaring in de ploeg, had je prima in Volendam kunnen verliezen. Alleen dan was de marge wel wellicht wat minder groot uitgevallen. Omdat een ervaren kracht toch wel een soort mentale oppepper ook kan geven. En ja, dat is nu even de vraag. Die ga ik vanmiddag ook aan technisch manager Sjoerd Ars stellen. Ik geef met hem in gesprek over de afgelopen transferperiode. Waar dan toch de wat oudere mannen zijn. Dat is toch wel eigenlijk de hoofdvraag voor vanmiddag.
0: Ja. Je kan wel een elftal vol met jonge honden hebben, maar je hebt een evenwicht nodig. Hè? Net zo goed als je techniek en werkers moet hebben binnen een elftal. Die zorgen inderdaad voor een bepaalde stabiliteit. Heb jij daar hoop op?
1: Nou, natuurlijk, er zijn wel een paar leiderstypes die ook wel voor stabiliteit kunnen zorgen. Alleen je kan je wel afvragen, bijvoorbeeld de aanvoerder, of aan het begin van het seizoen reserve aanvoerder, nu door het vertrek van aanvoerder Sam Valk, de eerste aanvoerder, die wordt in december 23. Kun je wel afvragen van, in hoeverre kan zo'n jongen ook echt een leidersrol oppakken? De keeper is ook nog maar 24. En zo kunnen we eigenlijk nog wel het hele elftal doorgaan. Van Ayoub Ouargi, de Feyenoord-huurling, daar wordt aanvallend het meest verwacht. Maar die is ook nog maar 18. Kan je dan al een hele aanval op de twee voorste linies dragen als 18-jarige? Ja, dat is toch wel heel lastig. Daarin heb je toch om je heen nog wat meer nodig. Ja. En daarin kun je toch wel afvragen van, ontbreekt daar toch niet één of twee gewenste versterkingen?
0: Ja, de transfermarkt is gesloten, dacht ik.
1: Ja, ze kunnen in principe alleen nog maar transfervrije spelers oppikken. En in een paar landen, bijvoorbeeld over Saudi-Arabië, is die nog open. De kans op nog beweging in de selectie is niet heel. De afgelopen dagen ook nog 2 spelers hun contract bij FC Dordrecht hebben ontbonden. Dus daarin ook nog een beetje opgeschoond wat er nu is en zit, dat blijft. De posities zijn dubbel bezet. Hier en daar met een jonge speler zelfs triple bezet. Dus wat er nu is, dat blijft ook wel. Ik denk ook niet dat er nog iemand weggaat. En tuurlijk, je hebt je talenten, een paar goede versterkingen echt wel. Maar je vraagt je toch vooral af van ja, die ervaring ontbreekt dat niet een beetje.
0: Ja, die ervaring ontbreekt en het is wat het is. En de spelers en de trainer die zullen gewoon met elkaar, denk ik, er vorm aan moeten gaan geven. En hopelijk komt FC Dordrecht een beetje uit die dipperiode, want je mag toch wel van een dipperiode spreken. En dat ze zich vandaag weten te revancheren. En de zon schijnt, in ieder geval Corrado. Dus wat dat betreft kun je droog op de tribune zitten.
1: Ja, dat scheelt wel, dat scheelt wel. En dat is sowieso fijn. Ook fijn dat het geen 30 graden meer is. Want het is zoals bijvoorbeeld bij RKC Waalwijk uit op de tweede speelronde. Was dat ook niet bepaald een pretje, maar dat maakt niet heel veel uit. Nee, inderdaad Ben, even nog terugkomen tot jouw conclusie. Het is nu wel na inderdaad mindere periode oogsttijd. Ook omdat gewoon met tegenstanders, hè, Jong AZ. Nou ja, daarna wachten FC Eindhoven en Top Os uit. Tegenstanders waar je ook gewoon punten moet gaan pakken als je... redelijk, we hebben toch wel toch om de play-offs wil meedoen, maar toch het doel blijft.
0: Ja, oké. Okay. We gaan het in ieder geval met gepaste interesse in ieder geval de wedstrijd van vanmiddag volgen. En hopelijk kunnen we dan volgende week een mooie analyse maken van een succesvolle middag.
1: Wie weet, en dan komen we volgende week zaterdag ook gelijk terug op FC Eindhoven uit.
0: Ja, ook dat. Dus het wordt een volle uitzending volgende week, man. Ja.
1: Hey, gezellig.
0: Hey, sterk met acclimatiseren, want je bent terug van vakantie. Dus dat is altijd even een beetje een rare periode. Maar je bent gelijk aan de slag gegaan vandaag.
1: Ja, ik denk zo'n wedstrijdje om er even in te komen. Dat is altijd wel prima.
0: De warming up. Oké, Corrado, geniet vanmiddag. Ja?
1: Dank je. Hey.

Ja, in Dordrecht is mijn hart bezig om een standbeeld voor Kees Budding te krijgen. En ja, of dat gaat waarschijnlijk wel lukken, maar het is nog niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, wij toch een mooie gelegenheid om toch even een bekend gedicht van Kees Budding uit de boekenkast te halen. De Blauwbeelgorgel. Ik ben de blauwbeelgorgel. Mijn vader was een porgel. Mijn moeder was een porulaan. Daar komen vreemde kinderen van. Raban, raban, raban. Ik ben de blauwbeelgorgel. Ik lust alleen maar korgel. Behalve als de nachtuil krijst, dan eet ik riep een rimmelrijst. Rabijst, rabijst, rabijst. Ik ben de blauwbeelgorgel. Als ik niet wok of worgel, dan lig ik lang uit in de zon. Een knoester met mijn knezidon. Rabon, rabon, rabon. Ik ben de blauwbeelgorgel. Eens sterf ik aan de schorgel en schrompel ik als een kriks ineen en wordt een blauwe kiezelsteen. Ga heen, ga heen, ga heen.

0: Annelies van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het aantal auto's rond Rotterdam moet over 3 jaar met een vijfde omlaag. Dat is nodig om een verkeersinfarct te voorkomen tijdens de opknapbeurt van de Van Brienen Noordbrug. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Door het grote onderhoud aan de brug is de capaciteit op de wegen straks een stuk kleiner dan we gewend zijn. Jurgen van der Meer van Rijkswaterstaat.
1: Mensen zijn er zich op dit moment nog niet van bewust de opgave die op ons afkomt. De hoeveelheid hinder die er op ons afkomt door de werkzaamheden. De opgave, zeker rondom Rotterdam, die we de komende jaren gaan zien, die hebben we in Nederland nog niet eerder meegemaakt. Waarbij de vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. En we zelfs het gevaar zien dat het verkeer echt volledig vast komt te staan.
0: Overheden waarschuwen bedrijven, instellingen en ook scholen om nu al na te denken over de gevolgen van de werkzaamheden aan de Van Brienen Noordbrug. Het gaat niet om een paar maanden thuiswerken zoals in coronatijd, zeggen ze. Het duurt zeker tot 2035 tot de werkzaamheden voorbij zijn. Toch zijn de overheden voorzichtig optimistisch. Want op dit moment is de Papendrechtse brug dicht. Op andere wegen is het daardoor een stuk drukker, maar grote problemen lijken tot nu toe uit te blijven. Een vrouw is vannacht met haar auto op uitgaanspubliek ingereden in het centrum van Rotterdam. Niemand op het terras aan de Rode Zand raakte gewond. Werd de auto belaagd door omstanders. De vrouw liep daarbij klappen op. Volgens 1 en 2 journalisten ging aan de actie van de vrouw een ruzie vooraf. De politie heeft 2 mannen uit Zwolle opgepakt voor vernieling aan de auto. Ook de vrouw is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. En de bestuurster uit Den Haag bleek onder invloed. De Belastingdienst komt met een nieuw telefoonnummer voor mensen die vastlopen bij het regelen van hun belasting of toeslagen. Het nieuwe 0800-nummer komt naast de belastingtelefoon en is speciaal bedoeld voor moeilijke vraagstukken waarbij iemand moet meedenken. De service van de Belastingdienst is in het leven geroepen in de nasleep van het toeslagenschandaal. Veel mensen bleken moeite te hebben met de papierberg die nodig is voor bepaalde aanvragen of het maken van bezwaar. Het nummer is 0800-8115. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af vandaag. Het blijft droog en de temperatuur komt uit op 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Het is wat opstaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is de A76 van Aken naar Geleen dicht tussen Simpelveld en knooppunt Tundeberg. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. Verder staat er file op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.

0: dit was een nummer van Santana, Runnin'. En in de studio is er aangeschoven twee mannen waarvan we deze week de documentaire hebben gezien. En die gaat over dat Indische zoektocht naar de nationale... Ja, je identiteit, Wouter Spoel van de Spoel. En videograaf Ronnie de Groot. Het verhaal van vader en zoon van de Spoel. En Ronnie die maakte de film, die heeft het vastgelegd. En deze week was de première.
1: Dat klopt inderdaad. En dat was een behoorlijk groot evenement. Wat wij zelf wel hadden gehoopt dat het zo mooi en groot zou zijn... Maar dat het zo is uitgepakt, dat hadden we denk ik allebei niet durven dromen op deze manier.
0: Nee, volle zalen in Kinepolis in Dordrecht.
1: Ja, ik denk dat het... ik kan me geen première in Dordrecht herinneren dat zo groot was opgezet. Dus dat vond ik zelf ook wel heel cool eigenlijk, als ik daar heel eerlijk over ben.
0: Ja.
1: Dus dat, dat deed me erg goed. Maar vooral de reacties op de film... ik heb ook boze reacties gehad.
0: Dat vind ik altijd wel interessant.
1: Ja, dat snap ik. Dus nee, er was één mevrouw, er zit, zoals je hebt kunnen zien, ook een scène in met mijn vader, een interview.
0: Ja.
1: En die mevrouw die was eerst mijn vriendin gaan opzoeken.
0: Ja.
1: Van waar is Wouter?
0: En, het klinkt bijna als een film, Waar is Wouter?
1: Ja, dus, nou, misschien wordt dat de volgende. Maar die mevrouw die was, die had mij uiteindelijk gevonden. En die zei heel stellig en enigszins geïrriteerd tegen mij... dat ik inderdaad gewoon een heel vervelend mannetje was, wat mijn vader zei. En dat ik gewoon moest luisteren naar wat mijn vader zei.
0: Ja.
1: En die was daar echt, ja, echt wel een beetje boos over.
0: Ja.
1: En dat vind ik wel mooi, dat die mevrouw de moeite neemt om dat even te melden. Of ik het met haar eens ben, is een tweede. Maar dit is haar, hoe zij dat heeft ervaren.
0: Ja,
1: dus dat is gewoon wat het is voor haar. En dat vond ik wel mooi. En op die manier riep het bij verschillende mensen verschillende emoties op.
0: Ja. Ilang Jawane.
1: Ilang Jawane.
0: Ja. De vertaling.
1: Ja, Ilang Jawane betekent eigenlijk letterlijk... de Javaan die zijn Javaans zijn is verloren. En dat komt van de uitspraak Jong Ilang Jawane. En dat betekent dus ja, de Javaan... dat wordt dan gebruikt op Java voor Javanen... die niet meer zo bezig zijn met hun Javaans zijn. Dat ze te verwesterd zijn bijvoorbeeld. En die uitspraak... die werd gedaan in een gesprek tussen Srianto en Yogi, de gids die ons rondleidde rondom Dipanagoro.
0: Daar kom ik op terug, of kom gewoon pak gelijk maar de koe bij de hoorns. Ik zat daar. En daarvoor had ik verhalen. Het verhaal van de Hongaar die in Indië was en die het ook vastgelegd had wat voor hem de Javanen waren. Pal daarna was dat interview, althans dat gesprek. En werd in ieder geval door Srianto de vraag gesteld van wat is de Javaan? Bij mij kwam de gedachte voor boven van hoor eens, Srianto die wilde toetsen wat de Javaan zoals die door die Hongaar beschreven was. Of dat die overeenkwam met de Javaan zoals de gids in dit geval het zou gaan beschrijven. Die ging een hele andere kant heen.
1: Ja, dat vind ik... leuk om te horen hoe jij dat dacht dat het zou zijn. Wat ik heb geprobeerd te vertellen is inderdaad van... ik ben heel tijd als vader zijnde bezig met die geschiedeniskant. En ik merkte bij Srianto van ja, wacht eens eventjes. Dit is meer dan geschiedenis. Dit is ook identiteit. Dit gaat over mij.
0: Mm-hmm.
1: En ik kon hem wel heel veel antwoorden geven over de historie. Maar over het Javaans zijn zelf... niet zozeer. En Srianto is eigenlijk dat gesprek ingegaan met het idee van... ja, in hoeverre ben ik dan nog wel Javaans? Qua DNA is hij meer Javaans dan dat hij Nederlands is.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar was hij vooral nieuwsgierig naar. En dat was het doel van het gesprek wat hij had met Yogi.
0: Ja, ja. Want het verhaal van die Hongaar...
1: Erno Zabarai, ja, dat is keihard.
0: Er werd even een stereotype neergezet.
1: Ja, ja, en dat is wel wat ik probeer ook te vertellen in deze film. Van zeker wij als Indische gemeenschap die zijn best wel geneigd om de boel te romantiseren. En dat zie je ook op de passage. Hè. Dan heb je weer dat lied Bengo on Solo en gezellig met z'n allen.
0: Nasje Roring.
1: Ja. En wij zijn als Indische gemeenschap wel echt een product van de kolonie, om het even plat te slaan. En een kolonie, ja, we weten het van de apartheid in Zuid-Afrika, van nou, dat is echt wel heel grof. Maar dat zie je ook terug in Nederlands-Indië. En ik vind de citaten van Erno Zabberij, die vind ik zo goed duiden hoe een kolonie is samengesteld. En de grove uitspraken die hij doet, zowel over de Indo's in Nederlands-Indië, die de tussengroep vormen, als over de Javaan, ja, die zijn echt spijkerhard. En ik denk dat het soms goed is om te beseffen als Indische gemeenschap hoe zo'n kolonie daadwerkelijk ook was. Ja. Het is gewoon een klasseindeling op kleur.
0: Ja, een klasseindeling op kleur. Kenmerkend is natuurlijk, als je kijkt naar de Nederlandse samenstelling, hè, de Indo's zijn eruit voortgekomen. Ooit was het nat dan dat blanken, de kolonisten, zich gingen vermengen met de lokale bevolking. Je mocht er niet mee trouwen. Engeland is altijd heel strikt in geweest wanneer het gaat om India. In de koloniën. Het was maar de meeste koloniale landen die hanteerden dat principe. Nederland week daarvan af. Want de Nederlandse vrouwen die hielden het niet uit in Indonesië. Dus er kwamen andere vrouwen die in de hofhouding zaten, zeg maar. Die daar niet mee mochten trouwen, maar ze mochten er wel mee slapen en alles wat erbij hoorde. Later werd het wel toegestaan om daarmee te trouwen. En toen is het eigenlijk legitiem geworden dat er een nieuwe klas kwam. Nee. Klopt
1: het? Ja, als de vader dan de kinderen erkende, dan waren het inderdaad dezelfde rechten als de Europeanen. Is dat, dat is correct wat je zegt, ja.
0: Dan gaan we toch even terug naar het begin van de film. Je bent hier eerder geweest, dat is, de tijd gaat heel snel. Ergens in december geweest. Toen stonden jullie op punt om binnenkort op dat moment af te gaan reizen naar Indonesië. En we hebben het er ook over gehad van ja, wat is de drive voor deze zoektocht? Want het was een soort zoektocht, zoals we erover spraken. Dus een zoektocht naar welke identiteit moeten we onszelf toedichten en wat klopt er eigenlijk wel van?
1: Dat klopt, ja. De drive was vooral van dat ik de nieuwe generatie, dus de generatie van mijn zoon, die is 25, die is minder bezig met het Indische. Van als ik vroeger zei tegen mijn opa en oma, joh, ik ben deels Nederlands, deels Indonesisch, werd ik gelijk gecorrigeerd, nee, je bent Indisch. Dus die tussengroep, dat moest in stand blijven. En dat snap ik, omdat...
0: Ja, maar Indonesië is natuurlijk... Nou dan bij de oude
1: Indiërs. Ja, klopt. Mijn opa en oma wilden ook niet terug.
0: Nee.
1: Dus dat het was hun land niet meer. En ook richting Sukarno, die stond voor hun symbool als de persoon die...
0: Merdeka, hè?
1: Ja.
0: Dus hier hebben we het boek liggen van De Revolutie van David van Rijbroek. David van Rijbroek. Er werd in ieder geval, dat gevoel leefde, er werd hun iets ontnomen.
1: Ja. Ja, en ik vind dat de nieuwe generatie vrij mag gaan ontdekken wat dat Javaanse deel in hun voor hen betekent. Zonder dat zij de last hebben van die koloniale rugzak van opa's en oma's.
0: Ja.
1: Ze moeten die geschiedenis echt wel kennen. Daarvoor hebben we ook het boek Nuri en Nino geschreven.
0: Ja,
1: maar ik vind ook
0: het kinderboek. Ja.
1: Maar ik vind ook dat je die andere kant vooral moet laten zien. Zodat ze met beide kanten zelf vrij op zoek kunnen gaan naar hun identiteit en wat dat voor hun betekent. Want zoals mijn zoon ook zei, toen bij de Q&A na de film, ik voel me wel echt een Javaanse jongeman.
0: Ja.
1: En dat vond ik wel heel mooi. Want ik denk als mijn opa en oma nog hadden geleefd, dat ze daar heel veel moeite mee hadden gehad.
0: Ja. Nou, ben jij bekend dat jij graag tegen schenen schopt wanneer het nodig is?
1: Nadruk op dat laatste, wanneer het nodig is.
0: Ja. En ik kan me voorstellen dat bij de oudere Indische gemeenschap dit niet altijd op prijs gesteld wordt.
1: Dat klopt.
0: Ter discussie stellen van.
1: En dat vond ik heel mooi van een meneer die in zaal 2 zat afgelopen donderdag. Die meneer was, ik denk, rond de 75. Die was daar met 3 dames, ook van dezelfde leeftijd. En die kwam naar mij toe. Zeg, Wouter, ik wil jou toch even iets zeggen. Want ik heb heel veel moeite met jouw film. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt dat we daar meer ruimte voor moeten geven om ook die verhalen te horen. Nou, en dan, daar raak ik dan wel een beetje emotioneel van, want dat is wel het doel van deze film, dat die discussie op gang komt. En ik hoef echt niet mijn gelijk te halen, want niemand heeft een monopolie op de waarheid. Maar ik wil wel graag dat die discussie ontstaat. En dat die meneer letterlijk tegen mij zegt, ik heb daar moeite mee. Mm-hmm. Ik vind wel dat ik daarover na moet gaan denken, want dat daar ruimte voor moet zijn. Dan voel ik me nu al geslaagd met dit verhaal.
0: Ja. Het was een bijna van verborgen verleden, hè, voor Siranto.
1: Ja, ja.
0: In de film laat je, ga je naar de plek toe waar zijn voorouders geleefd hebben. Die daar afgevoerd zijn. Ja,
1: eigenlijk wel. Zo mag je het best wel plat slaan.
0: Als contractarbeiders, ja, richting Suriname. Nou weten we dat die contractarbeiders natuurlijk ook vanuit India gekomen zijn. Die Hindustanen zijn er gekomen. Ik bedoel, Nederland heeft wat dat betreft altijd, net als al koloniale mogelijkheden, dingen gedaan waar je zegt van puur pragmatisch. En het ging niet om de mens. Het ging gewoon om de
1: centen.
0: Centen. Ja. Het ging altijd om centen. Over een doekjes om te winnen. Jij, Ronnie, je bent als videograaf meegegaan. Je hebt die film gemaakt. Indonesië is voor jou anders dan voor Wouter, denk ik. Jij bent er geboren. De hele geschiedenis heb je niks mee te maken. Je bent alleen in Nederland getogen.
2: Maar dat was ook een moment tijdens de Q&A. Dat er werd ook een vraag gesteld. Ben jij, hoe voel jij je? Indonesisch of voel jij Hollander? Mm-hmm. Dus toen gaf ik ook het antwoord van, ik ben sowieso Indonesiër. Dat is natuurlijk weer het andere stukje als Wouter, als Indo. Maar ik vertrek volgende week ook weer naar Indonesië. En ik zie dat echt wel als mijn thuisland, als mijn vaderland.
0: Ja.
2: Hoewel ik hier in Dordrecht gewoon een echte Dordtenaar voel. Dus ja, dat ligt echt wel een beetje in het midden inderdaad.
0: Ja, is dat wat misschien ieder adoptiekind zou kunnen hebben?
2: Dat denk ik haast wel. En ik heb echt wel behoorlijk wat met andere geadopteerde personen contact gehad. En ja, die voelen dat ook echt wel op die manier zoals ik dat ook voel.
0: Ja.
2: En dat is ook een stukje herkenning. Dat we daar allemaal een beetje hetzelfde in staan.
0: Ja. Ja, dat zijn eigenlijk twee verschillende lijnen. Het heeft in deze film geen rol gespeeld. Want jij hebt gewoon de opnames gemaakt.
2: Ja.
0: Prachtige opnames.
2: Dankjewel.
0: En ook vanuit de lucht. Dat weten we over jou. Dat jij af en toe met de helikopter de lucht ingaat.
2: Met een hele grote helikopter.
1: Ja, en dat was natuurlijk best spannend. Hè?
0: Ja.
2: Ja, we hebben wel momenten gehad van, zeker in de grote steden. Hè, daar heb je natuurlijk een bepaalde wetgeving.
0: Ja.
2: Ook in het buitenland. En dan hebben we wel spannende dingen gedaan. En hebben we wel op bijvoorbeeld privéterrein midden in Jakarta. Hebben wij, waar was dat ook weer? In dat grote park met het monument van.
1: Bij de Monas.
2: Ja, bij had.
1: Bij Sukarno.
2: En dat was echt midden in Jakarta.
0: Ja.
2: En hebben we daar echt wel toestemming moeten vragen om daar de lucht in te mogen. Maar ja, wat wel op super mooie beelden heeft toegegeven.
0: Ja, prachtige beelden. Ja. Ja. Daarin ben je geslaagd.
2: Absoluut. Ik kijk erop terug. Natuurlijk kijk je ook op die manier ook naar de docu. En dan denk ik van, ik heb nog nooit eerder beelden vast moeten leggen voor een documentaire. En dan zie je natuurlijk ook wel dingen naar voren komen van, dat had ik ook inderdaad wat anders kunnen doen. Of,
0: dat is de ervaring op doen, hè?
2: Dat is inderdaad
0: de ervaring. Het is al heel wat inderdaad dat je zo'n documentaire filmt. En notabene voor een gigagroot publiek.
2: Ja.
0: Dus iedereen heeft er kennis van genomen. En ik denk dat op zich al een uitdaging is. Misschien voor de verdere toekomst. Voor jou, als videograaf. Maar dan ga ik ook nog even terug naar de Indische identiteit. Ik ken heel veel Indische mensen. De ouderen die spugen op de Japanners. De ouderen spugen op Sukarno. Ze spugen op de inlanders, als het ware. Kijken ook neer. Je ziet, je haalde het net al aardig aan. Er was een tussenklasse gevormd. En die tussenklasse die keek neer op de inlanders. En zeg maar, de kolonisten die keken weer met een bepaalde blik naar de Indo's. Maar ze waren gewoon wel daarin geaccepteerd. Wat is dan de identiteit? Want men denkt altijd Indonesië als één geheel. Maar per eiland verschilt de Indonesië. En ik denk dat dat ook misschien onderdeel is van de verscheidenheid die we hier zo binnen de Indische gemeenschap ook kennen.
1: Want nou, dat valt, dat laatste van de meeste Indo's in Nederland hebben toch wel hun roots liggen op Java. Omdat natuurlijk dat ook
0: en
1: wel,
0: de Molukkers natuurlijk.
1: Ja, maar dat is, die noemen zich natuurlijk geen Indo.
0: Nee, absoluut niet.
1: Dus dat mijn twee jongste kinderen zijn ook half Moluks en dan half mij. Dus dat is ook weer een ander verhaal. En ook weer een bijzonder verhaal. Het is wel weer allemaal met elkaar gelinkt natuurlijk. Ja. Heel veel overeenkomsten. Maar wat je zegt, Indonesië bestaat uit 17.000 eilanden.
0: Ja.
1: Als wij als Dordtenaren ons al anders vinden dan iemand uit Goes, als een Zeeuw.
0: Als
1: Zwijndrecht al, ja. Op Papendrecht. Ja, dan laat staan op Java alleen al.
0: Ja.
1: Heb je natuurlijk ook alweer allerlei verschillende talen, dialecten. En dus het is niet voor niets dat onder de Indonesische vlag staat, bij het wapen, Bhinneka Tunggal Ika, eenheid in verscheidenheid. En ja, ik denk dat die ook terug te vinden is in de Indische gemeenschap. We zijn een eenheid, maar wel een verscheidenheid. En tegelijkertijd zijn we ook weer allemaal kleine eilandjes op elkaar en het vooral niet eens met elkaar.
0: Dat is benieuwd gaan.
1: Nee. Ja, dus dat heb je al in het Dordtse, in de Dordtse Indische gemeenschap, heb je al allerlei eilandjes. Maar dat heb je ook landelijk. En dat, ja, je hebt zo'n Indisch platform. En dan heb je ook Indisch platform 2.0. Dus het is altijd wel weer wat gedoe. Maar dat komt, denk ik, omdat we elkaar ook niet de ruimte geven om

0: de cultuur is ook bekend dat de zwijgcultuur daar natuurlijk ook van een soort vastheid en niet over dingen praat. Jij groeide op in een wijk waar ook veel Indische mensen zaten?
1: Ja, mijn twee beste vriendjes waren toevallig ook Indo.
0: Ja. Was je gewoon van nature al, zeg maar, de jongen die net al anders wilde, of wilde je bepaalde aandacht hebben?
1: Ja, dat is natuurlijk, je wilt gezien worden als kind. Ieder kind wil gezien worden door zijn ouders.
0: Ja.
1: Dus als je dan op een bepaalde manier niet gezien wordt, dan ga je op zoek naar dingen om wel gezien te worden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dan zie je dus bij kinderen, ja, dan is dat ook een vorm van aandacht krijgen. Dus ja, ik ben geen psycholoog, maar.
0: Ja, maar goed, ik kan me voorstellen.
1: Amateurpsycholoog ben ik.
0: Maar ik kan me voorstellen dat voor een deel bijdraagt in jouw drive. Om te zeggen: van ik wil gewoon verder gaan dan de grens. Blijkbaar was jij ook een jongetje die de grens opzocht.
1: Ja, en dat is misschien. Ja, je weet, ik ben ook altijd politiek actief geweest. Ik heb dat iets met het thema gezien worden.
0: Ja.
1: En dat is denk ik de drive wat mij altijd voortduwt: van gezien worden. Niet zozeer ikzelf. Maar wel de verhalen die ik nu in kaart wil brengen. Bijvoorbeeld dat ook gezien wordt. Toen bij binnenkomst, voor de uitzending, hadden we het ook bijvoorbeeld over de Javanen die naar Suriname zijn gebracht.
0: Mm-hmm.
1: Best een grote gemeenschap in Nederland. Je hebt ongelooflijk veel boeken over de Indische gemeenschap. Maar ik hoop ook heel erg dat de Javaanse gemeenschap, de Javaans-Surinaamse gemeenschap, dat daar ook gewoon dat ook gezien wordt. Dat verhaal gezien wordt. En nou, we hadden het al net ook over Ronnie. Die vertelt dat hij in Surabaya is geboren. Dat is ook weer een groep in Nederland. Ook een vriendin van mij uit Friesland, Maricht, is ook geadopteerd in de jaren 80 vanuit Indonesië. Ja, dat is ook een verhaal waarvan ik vind dat gezien moet worden. Mm-hmm. Want dat doet wat met mensen.
0: Ja.
1: En die verhaal, ja, ik ben daar altijd een beetje door gedreven, denk ik.
0: Ja. Toen de film afgelopen was, we spraken elkaar nog even heel kort. Ik zei van ja, het is een verhaal, die film is een identiteitsverhaal.
1: Nee.
0: En verandert dus niet meer de nostalgie die rondom hangt, die als bijna gecultiveerd is, hè, voor de buitenwacht. De nieuwe generatie wil anders.
1: Nee.
0: Want jij zegt van, ja goed, mijn zoon nu is 25 jaar, die is nu bewuster. Tegelijkertijd merk ik ook hier in Dordrecht, dat steeds meer jongeren, ook ze schrijven soms boeken, in ieder geval actief zijn naar identiteit. Wat hun voor hun gevormd heeft, zonder dat ze geweten hebben dat ze op die manier gevormd zijn. Denk jij dat, na verloop van tijd, ik bedoel, generaties komen, generaties gaan, dat verschil op de duur helemaal weg gaat vallen?
1: Ja, ik ben al een tijdje bezig met een essay. Ik weet niet of dat ooit nog een boek wordt, maar De Indo sterft uit. Dus dat vind ik ook weer over tegen schenen aan afgesproken. Van, ik vind dat een mooie titel om daar over verder na te denken. Van, ik denk dat gebeurt en dat is toch ook logisch?
0: Ja.
1: Is dat, omdat dat is wat tijd doet.
0: Maar het is. Kijk, mijn voorouders kwamen uit Italië. Nou goed, ze zijn volledig opgegaan in de Nederlandse maatschappij. Ja. Maar er zitten toch altijd bepaalde kenmerken waar ze zeggen van, ja, die zijn niet Nederlands, die komen van elders.
1: Ja.
0: Zal dat bij de Indische mensen ook zijn?
1: Ja, dat zal altijd wel weer terug te herleiden zijn. Daar geloof ik ook echt wel in. Dus dat, maar ook als ik kijk naar mijn twee jongste kinderen, daar zit, wat ik net al zei, daar zit Molux DNA in, Javaanse wortels, Duits, Chinees. Dus in hoeverre, ja, zij krijgen misschien ook weer kinderen met iemand van een andere cultuur.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind dat juist iets heel moois.
0: Ja.
1: Dat het zo vermengt met elkaar.
0: Ja. De reacties. Jij hebt een aantal opgepikt.
1: Ja.
0: Nou, burgemeester Nanny Mol die was natuurlijk lovend, hè, dat dit initiatief natuurlijk werd genomen door jullie en alle dingen meer. Maar er zijn natuurlijk mensen die ook gewoon kritisch kijken.
1: Ja, en terecht. Dat is juist de bedoeling. Alleen maar leuk. Dus dat, kijk, je hebt natuurlijk de echte filmhuismensen die zeggen van, ja, weet je, het is nog niet groot genoeg om echt in een bioscoop te draaien. En dan denk ik bij mezelf, ja, maar tegelijkertijd.

0: Tegelijkertijd, het verhaal brengt wel de discussie op waar we op hopen. Dit is onze eerste documentaire die we hebben gemaakt. Mm-hmm. Ik heb ook nog nooit dat proces doorgemaakt. Dus ik ben er ook wel gewoon heel trots op hoe we dit hebben neergezet. Ja, ja, de beelden die zijn gemaakt.
1: Vooropgesteld, je mag trots, terecht trots zijn.
0: Dankjewel.
1: En documentaire mensen die zullen zeggen van ja, er zijn bepaalde vormen waar je gewoon rekening mee moet houden en al dingen meer. Ja. Ja, goed, dat moet je al doen en leren. Maar ik vind op zich al een prestatie dat jullie dit hebben ondernomen. En dat jullie dat eigenlijk het doel, want zo heb ik het steeds gezien, van we willen iets losmaken. Wat misschien een taboe kan doorbreken.
0: Ja, ja, en dat ik kreeg. Ik ga hem, als er nog tijd voor is, ik denk dat het 20 seconden duurt om dat voor te lezen. Ik kreeg een berichtje, zal zijn naam niet noemen dan, maar die zei, even kijken, ik vond het mooiste stuk eigenlijk, na wat overdenkingen, dat gesprek met je vader, met wie je geen contact meer hebt, hoorde ik. Het kader waarin je het zette, het giftige mechanisme waarin mensen een kwaadaardig stempel krijgen opgedrukt, waar je ook niet meer onderuit komt en generaties lang blijft kleven. Dat maakt het gedrag van jouw vader niet alleen als vader ineffectief en onbegrijpelijk, maar jij gaf een ander perspectief. Het is de manifestatie van datzelfde mechanisme. Hij stempelt jou iets op waar je niet meer onderuit komt, met de mogelijke consequenties van dien in gedrag en de verhouding die tussen jullie is ontstaan. Vond het heel gevoelig en mooi hoe je dat wist neer te zetten, en dat raakte me. Pas later, want toen begreep ik het pas. En ja, dat vind ik als filmmaker nu, dat mag ik nu dan wel zeggen, filmmaker.
1: Mag je zeggen, ja.
0: Vind ik dat wel een heel mooi compliment, dat iemand dus naar huis is gegaan en me nu 2 dagen later, dit appte hij mij vanochtend, dat dus in zijn hoofd is blijven en dat hij daarover nadenkt.
1: Ja.
0: Ja, en dat vind ik heel gaaf.
1: Dan kun je zeggen van, dit heeft niks met indie zijn te maken, maar dit is gewoon, zeg maar, wat er tussen vader en zoon zo heeft afgespeeld. En dat komt eigenlijk in de film. Maar ik denk dat jij daar niet uniek in bent. Ik denk waarschijnlijk meer kinderen van Indische ouders. Nee. Want er is een soort zwart-wit soms in die relaties.
0: Klopt.
1: Ik wil niet zeggen dat dat bij anderen niet het geval is, maar dat is me wel persoonlijk opgevallen. Ja. Dat dat soms keihard kan zijn.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook wel omdat die generaties trauma op trauma hebben opgelopen. Dus ik begrijp waar het vandaan komt. Ik begrijp het gedrag niet altijd. Omdat ik vind dat je als mens zijnde altijd de keuze hebt om toch anders te handelen. Want je kunt wel donders goed weten wat goed is en wat fout is. En gisteravond kwam er ook een man naar me toe in Rotterdam na de film In Lantaarnvenster. En die zei heel emotioneel ook van ja, mijn jeugd met mijn vader was verschrikkelijk. En ik vind het fijn dat jij dit deelt. Want voor mij weet ik nu dat ik deze gesprekken ook weer doorvoer met mijn vrouw in de auto als we naar huis rijden. En het is heel herkenbaar en pijnlijk. Maar dat hij mij echt op die manier heeft mishandeld, vertelde hij. Mm-hmm. Hij zei, ik kan daar met mijn pet niet bij dat je dat je eigen kind aandoet. En dat soort gesprekken, ja, dat raakt me wel. Dat vind ik wel heel waardevol en mooi.
1: Had je van tevoren dit verwacht? Dit gesprek zo met je vader?
0: Ja, dat fragmentje heb ik, toen wij deze reis gingen maken, heb ik dat fragment had ik nog niet voor me. Toen ik thuis de puzzel aan het maken was met het editen,
1: ja,
0: dacht ik, potverdomme, dit is wel een, ik kan hier wel goed mee duiden wat ik bedoel met iemand een karaktereigenschap opleggen.
1: Ja, het wordt, het zal jouw beleving van je vader geweest zijn, maar het kwam niet warm over.
0: Nee, dat was het ook niet. Totaal niet. En wat ik heel mooi vind, dat zeiden ze in zaal 2 bij de Q&A, stelde die vrouw ook de vraag van ja, het was eigenlijk best ongemakkelijk, want iedereen begon te lachen. En naarmate dat fragment doorging, werd het ongemakkelijk.
1: Ja, omdat iedereen, althans zo zag ik het, in eerste instantie, als mijn oude familie deed de vraag, ja, wie was Benny Corino? Ja, dat was een een etterbakkie. Maar qua jongen, in die zin, weet je wel, liefdevol. En dat miste ik hier, het liefdevolle.
0: Ja, maar dat was er ook echt niet. Dus en daardoor ontstaat dat ongemak. En ik had het ook aan Indy, mijn zoon van 18, uitgelegd. Ik zeg, let op, dit gaan mensen eerst heel grappig vinden, want dat doen wij in de Indische gemeenschap heel veel. dat als het, we gaan dan lachen, omdat het ongemakkelijk wordt.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat een patroon is, wat mooi zou zijn als we dat een beetje kunnen doorbreken. Dat we niet alles hoeven weg te lachen, maar dat je er gewoon over hebt wat bepaald gedrag met jou doet en hoe je dat ervaart.
1: Ja.
0: En ik denk dat je dan veel verder komt, want binnen de Indische gemeenschap hebben we wel heel veel mentale, zijn er veel mensen met mentale issues, met mentale problemen. En ik denk dat het onder andere te maken heeft met dat we niet altijd dingen bespreken, vandaar ook die term Indisch zwijgen, maar dat we daarmee aan de slag moeten en dat we dat niet moeten willen doorgeven aan volgende generaties.
1: Ja, het bespreekbaar maken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het gezien worden weer.
1: Ja, daar komt het op neer. Ik ga terug even naar de film. Wat voor verwachtingen, Ronnie, had jij? Ja, Wouter komt naar je toe, hè? En die maakt je enthousiast. Zoals Wouter natuurlijk iedereen enthousiast kan maken. Dat hoort bij Wouter. Hij wist dat jij films maakte. Had jij zelf al iets in je hoofd van, nou, zo ga ik het aanvliegen? Letterlijk en figuurlijk.
2: Nou ja, kijk. We hebben natuurlijk meerdere gesprekken gehad voordat we natuurlijk op reis gingen. En hij was daar wel echt wel heel duidelijk in. Toch een uitgebreid script. En welke plaatsen we gingen bezoeken. Wat we in die plaatsen gingen doen. Wat voor hem belangrijk. Zo'n moment in Chicky Ching. Dan konden we echt maar een one take doen voor... voor Schianto, zijn reactie was op de foto van zijn bedgrootvader.
1: Ja.
2: Dus ja, dat zat er echt wel bij mij goed in. Van, ja, je hebt maar één kans om die emoties gewoon vast te kunnen leggen. En daaromheen hebben we natuurlijk heb ik ook een beetje vrij gefilmd met echt hele mooie sfeerbeelden. Van de straten, de reisvelden en dergelijke. En ja, die zijn in de documentaire echt goed naar voren gekomen. En dat je echt wel een beleving hebt hoe Java eruit ziet.
1: Ja.
2: En ik denk dat echt wel goed op zijn plek is gekomen.
1: Ja, helemaal. Dat kan sowieso binnen. En prachtige beelden. Bij de klokken. Hè,
0: bij de boeren bedoelen. Ja.
2: Ja, dat was ook wel zoiets. We zaten daar op de zonsopkomst te wachten. Ja, dan hoop je dat die zon ook echt goed door gaat komen 's ochtends. Maar ja, het was best wel bewolkt.
1: Ja, het zag er een beetje grauw uit.
2: Ja, het was wel wat grauw. Maar goed, ja, dan... We zijn er twee keer natuurlijk in die omgeving geweest op de Boerenbedoer. En een paar honderd meter verderop om dan de Boerenbedoer naar voren te zien. Ja, dat was dan ook weer licht bewolkt en... De verkleuring, dat was wel echt wel super, super tof. Dat je gewoon die ochtend glorie naar voren zag komen. Maar ja, goed, dat heb je niet in de hand natuurlijk.
1: Nee.
2: En gaan we daar, dan gooi je daar toch wat meer kleur in. Of we hebben een mooie timelapse hebben daarvan gemaakt. Dat je echt die veranderingen ziet van kleuren. En dat was ook een beetje het openingsbeeld van de documentaire.
1: Ja.
2: Hè, waar de filmname in stond. Dat je mooi die paarse gloed zeg maar, op de achtergrond zat. Hè. Dat is echt wel een goede keuze geweest om die daarvoor te gebruiken.
1: Ja. Je maakt die takes. Je hebt al een beeld erbij. Het verhaal moet erin gaan passen, Wouter. Tegelijkertijd, wat was jouw eerste reis naar Indonesië?
0: Nee, ik ben één keer eerder geweest naar Bali. En twee keer naar Bali en één keer naar Yogyakarta, ook op Java. Maar ik was nog nooit in Yogyakarta geweest waar mijn vader was geboren.
1: Nee. Dan doe je ook tegelijkertijd een hele hoop indruk op.
0: Ja, dat klopt. En ook wel belangrijk om erbij te vermelden. We hebben alles echt gefilmd in 2,5 week. Dus het was echt, de druk zat er goed op. En daardoor... kwamen we ook aan in Yogyakarta. En de volgende dag zijn we gelijk begonnen.
1: Ja.
0: En terwijl ik daar ook eventjes moest landen... gelukkig gingen de eerste 2-3 dagen best wel goed. Want het is een extreem drukke stad.
1: Ik ben er nooit geweest, maar ik heb van alle kanten gehoord... dat het verschrikkelijk druk is.
0: Ik ben een paar jaar geleden in Los Angeles geweest. En daar ben ik zelf gaan rijden. In Indonesië zou ik niet zelf een auto instappen, in Yogyakarta.
1: Ook niet op een motortje?
0: Nee, ik denk dat ik mooi bij iemand achterop stap... Of in een Bluebird, de taxi. Maar het is echt extreem druk. En ik weet ook, de derde dag... toen zei ik tegen Ronnie en Srianto... joh, laten we allemaal even iets voor jezelf doen. Want ik moest zelf ook echt wel even landen.
1: Ja.
0: En toen ben ik gewoon even gaan wandelen door Yogyakarta. En dat was wel heel grappig, want toen wilde ik oversteken. En 6 banen met vol met auto's en scooters. En ik stond te kijken. En toen kwam er toevallig een dame uit een kantoorpand. En die zat naar mij te kijken. En die zei in het Engels: je bent hier zeker voor het eerst.
1: Heeft ze je bij de hand genomen?
0: En toen is het inderdaad, je doet het gewoon zo. En daarna kon ik wel oversteken. Je moet gewoon iedereen tegenhouden.
1: Ja.
0: En dat vind ik wel mooi. Het werkt. Ja, uiteraard gebeuren daar veel meer ongelukken dan hier in een Dordrecht bijvoorbeeld. Maar het werkt. Van, je moet gewoon meegaan met die flow. En ik denk, als ik daar langer zou wonen, een half jaar, dat ik wel in op zo'n scootertje stap.
1: Ja.
0: Maar het is echt niet te vergelijken met een... Ik dacht dat Los Angeles druk was, maar dit was echt extreem druk. Maar ik vond het tegelijkertijd ook wel heel mooi om te merken dat ik, ondanks alle stress van de druk dat we in alles in 2,5 week moesten opnemen en de chaos van zo'n stad, dat ik me daar wel ergens ook weer senang voelde na een paar dagen. Nee, dit is wel fijn hier.
1: Ja, je bent eraan, maar goed.
2: En wat ook wel zo is, we zijn echt, de tweede dag zijn we op het Fatila-pijn, zijn wij de eerste scène met Wouter en Srianto op gaan nemen. Nou, dat Wouter echt tijdens de reis, hè, want op een gegeven moment ging hij kaarten uit, heeft hij daar ook nog over doorgaan denken. En daar was hij niet tevreden over. En we zouden weer eindigen in Jakarta. Toen zijn we een van de laatste dagen zijn we weer teruggegaan naar het Fatilaplein om opnieuw die scène op te nemen. Ja, dan merkte je al gewoon dat je al 2 weken lang aan het filmen bent en bepaalde interviews aan het afnemen bent of gesprekken met zijn zoon aan het opnemen bent. Dat ze allebei er veel relaxter in zaten om nog een keer die scène op te nemen. En ja, die heb je toen ook gekozen om die erin te zetten.
0: Ja, ik heb ze uiteindelijk gecombineerd inderdaad.
1: Ja.
0: Dus moest je even terugkijken welke kleding ik toen aan had.
2: Ja, dat hebben we inderdaad.
1: En hoe je haar had zitten.
0: Ja, dat scheelt bij mij.
2: Dat scheelt wel wat. Ja.
1: Tegelijkertijd is het een identiteitsreis. Hè? Je Indische identiteit. Van wie ben ik, wat ben ik. Srianto, voor jou is het gewoon eigenlijk al duidelijk. Jij voelt je Indonesië. Je komt er vandaan. Je bent gekleurd in Indië. Letterlijk en figuurlijk. Het is niet een soort natuurlijke habitat. Of voel dat wel als je daar dan bent?
0: Ja en nee. Omdat mensen heel altijd met je op de foto willen. En dat is niet omdat ik zo knap en supersterk ben, denk ik. Maar gewoon omdat ik uit het westen kom.
1: Je bent geen George Clooney.
0: Ik verbaas me er zelf ook over dat mensen mij niet zo niet zien.
2: Nou ja, ze lengte ook, hè. Dat valt natuurlijk op.
1: Ja, je steekt boven iedereen uit.
0: Ja, en dat is ook wel een keer fijn. Want ik ben maar 1,78. Ja. Dus om een keer lang te zijn is best fijn. Maar weet je, ik voel me daar wel echt... Ja, ik zei net als Senang, ik voel me daar goed.
1: Ja.
0: Ik voel me daar prettig. Mijn familie zegt ook, als jij geen kinderen had gehad, dan was je al lang weg. Dan had je daar gezeten. Dat denk ik ook wel dat klopt.
1: Ja.
0: Ik voelde me ook wel, toen ik weer terugkwam, ik voel me wel echt een Dordtenaar. Ik ben echt een Dordtofiel, zoals ze dat zeggen. Maar toen ik hier terug was, toen voelde ik me wel een beetje, nou, ontheemd wil ik niet zeggen. Dat vind ik te groot. Maar ik liep hier wel met mijn ziel onder mijn arm. Ik dacht, dan liep ik op het kruispunt bij de Smulhoek.
1: Ja.
0: En dacht ik, hier in Jakarta, als dit Jakarta zou zijn, dan zouden hier overal van die karretjes met eten staan. Het zou druk zijn. Ja. En hier zie ik 3 mensen lopen.
1: Ja, maar goed, dat is de dynamiek, hè?
0: Ja, dus dat is de dynamiek, maar het is iets anders. Het is ook de mens. Als we het verkeer zouden hebben hier in Nederland, dan zou de ene K-woord naar het andere K-woord zou naar je hoofd worden geslingerd hier in Nederland.
1: Ja.
0: Daar, jij maakt een foutje, ik ga er wel gewoon omheen in het verkeer. En dan is even op je klakson drukken, meer niet.
1: Ja.
0: Ik vind echt de...
1: Het is relaxter.
0: Ja.
1: Ondanks de...
0: Respectvoller.
1: Respectvoller, dat juiste woord. Ja.
0: Ik vind dat we hier in Nederland... zijn wel soms echt een stel horken bij elkaar, hoor.
1: Oh ja, maar dat is geen discussie op zich, want dat weten we.
0: Ja. en dat vind ik wel heel fijn van het Javaanse. Dus ja, voel ik me dat thuis. Ik zit er heel vaak mee te worstelen.
1: Mm-hmm.
0: Romantiseer ik het in mijn hoofd? Dat ik dat heel graag wil...
1: Ja, ga je dan dezelfde traject in als al die mensen die uit Indië vertrokken zijn?
0: Ja, weet je, je wilt ook dat... Je romantiseert dat denk ik ook wel een stukje. Maar in hoeverre is dat ratio wat dat tegenhoudt? Mm-hmm. Of mag je je gevoel daarin volgen?
1: Mm-hmm.
0: En ik werk heel veel met mijn hoofd. En ik denk dat ik veel meer ook met gevoel mag gaan werken. Waardoor het misschien moet ik dat gewoon omarmen. Dat ik me daar gewoon prettig voel.
1: Ja.
0: En waar het dan vandaan komt, is een tweede.
1: Goed. Dat is op zich wel een documentaire waard, hè? Ja. Ik kijk naar de tijd. We gaan naar het einde. Zo snel gaat het in zo'n gesprek. Sukarno, ik ga er toch over beginnen. Sukarno, omstreden bij de Indische gemeenschap. Want die heeft iets afgenomen. Hoe kijk jij er nu tegenaan?
0: Ja, de eindperiode van Sukarno vind ik wat minder. Maar dat is, daar gaan we het nu niet over hebben. Macht doet gewoon rare dingen met mensen. Ik heb voor Sukarno de persoon hoe hij tot in detail dingen heeft voorbereid en politiek heeft bedreven, strategisch heeft gedacht, kan ik heel veel bewondering voor hebben.
1: Mm-hmm. Het was niet alleen Sukarno, hè?
0: Nee, zeker niet. Altijd moet je ook, is ook een persoon en heb je er nog een paar, hoor. Waarvan de namen mee even ontbreken.
1: Maar ontschieten. Het Medeka, hè, dat werd uitgeroepen onder druk van de studenten.
0: Ja.
1: Want hij had het zelf later gepland.
0: Dat klopt.
1: En ander proces had hij ook willen gaan.
0: Ja. Hij werd bijna het huis uitgesleurd om daar de proclamatie uit te spreken. En dat is ook wel. Maar dat is ook een stukje. Oké, wacht eventjes. Ik moet hier nu schakelen.
1: Ja.
0: Wat is nu handig? En ook dat moet je aanvoelen. Want ja, misschien was het wel heel onder druk van de jongeren. Of misschien dat was onder de druk van de jongeren. Maar dat had ook zomaar net weer een andere keuze van hem kunnen zijn. En ik vind het. Ja, dat soort dingen, ja, weet je, dat is ook wat soms de wereld of de geschiedenis hangt van toevalligheden aan elkaar. Hè? En dat vind ik in deze ook wel heel mooi. Maar het is een, ja, nogmaals, ik heb bewondering voor zijn strijdlust. En ook van zo'n Hatta, die daar op die ook nog in Nederland gestudeerd heeft trouwens.
1: Ja,
0: ook al een heel
1: bijzonder. In Rotterdam zelfs. Ja.
0: Dus dat, ja, ik vind dat heel bewonderenswaardig. En dat vind ik ook het mooie van het gesprek met Yogi, wanneer hij Javanen omschrijft.
1: Mm-hmm.
0: Met heel veel, hij zegt, je kan het noemen als people pleasers. Mm-hmm. Maar dat is het niet. Ze zijn inderdaad conflictvermijdend, willen heel de tijd voor de goede harmonie gaan, met z'n allen doen. En met 350 jaar onderdrukking, denk ik dat het in 1946, na zoveel onderdrukking van in dit geval Nederland, echt de, hoe zeg je dat, de lont in de.
1: Ja, de lont in het kruidvat.
0: Ja, de lont in het kruidvat. En toen was het niet meer te handelen.
1: Nee, ja, dan krijg je ook de Bermuda's, hè?
0: Ja, ja, dat is echt wel. Die boosheid van mijn opa richtte zich ook heel erg tot de Bermuda's, wat ik begrijp. Maar ik denk dat die boosheid van die generatie zich vooral richting Nederlandse overheid
1: had moeten richten. Die ongevoeligheid.
0: Nee, meer dan dat. Ook letterlijk politieke keuzes die ze hebben gemaakt, dat ze het kosten ten koste wilden ze Indonesië behouden.
1: Ja, dat was geld.
0: Dat was geld. En daardoor hebben ze keuzes gemaakt, politieke keuzes, wat ten koste is gegaan van de Indische gemeenschap en de Nederlandse gemeenschap die daar zat.
1: Het is bekend dat in begin van de 20e eeuw werd er al door de toenmalige gouverneur gewaarschuwd van, hoor eens, we moeten meegaan met de ontwikkelingen. Er werd niet naar geluisterd.
0: Dat van Mook, bedoel je?
1: Ja. Yeah. En de vakbonden waren er eigenlijk ook, die toen actief waren, die hebben. Het heeft heel lang geduurd voordat uiteindelijk onder druk, ook van internationale druk, dit besluit genomen is geweest. Had dat allemaal anders gelopen dan voor de Indo's?
0: Ja, ik denk als de liberale partijen en de christelijke partijen toen de tijd andere keuzes hadden gemaakt dan voor geld, dan was dat anders gelopen, ja.
1: Ja. We zijn aan het einde gekomen. De film is gemaakt. Daarvan zeg je van, hoor eens, het was onze eerste film. In die film zitten een aantal hele mooie momenten. Ik denk dat het voor jongeren ook heel belangrijk is om te kijken van, hoe moet je naar onze geschiedenis, naar de geschiedenis kijken van de Indo's. Dat het niet alleen maar de Passamalam zijn. Niet alleen Wieteke van Dort. Allemaal waardevol. Maar dat er ook nog eens iets is van, het was niet. Het is te begrijpen dat die opstand daar gekomen is. Dat die gewelddadig is verlopen, dat weten we. En je kunt het niet afdoen als van, hoor eens, omdat gewelddadig is, schrijf het af en kijken we lelijk naar Indonesië. Want het land had al veel eerder zelfstandig moeten zijn en onafhankelijk. Is dat wat je ook probeert door te geven, mee te geven?
0: Ja, ik ben wel inderdaad die geschiedenisleraar komt dan weer in mij naar boven. Hè. Wat ik nooit ben geweest trouwens, maar ik heb geschiedenis natuurlijk gestudeerd. Dus dan wil ik inderdaad soms ook wel een beetje een les geven. Dat is, betrap ik mezelf soms ook wel op.
1: Ja.
0: Dus dat is wel iets ook wat ik... Nou, wat ik mee wil geven is dat mensen erover na gaan denken.
1: Ja.
0: Zo moet ik het zeggen.
1: Hoe ligt het voor jou, Ronnie? Want je hebt gefilmd, maar je bent er ook als mens geweest. En je hebt ook gekeken van wat je zal daar mee over hebben.
2: Je krijgt heel het verhaal van Wouter mee. En sommige dingen, daar was ik zeker niet van bewust. En daar heb ik me ook wat verder in verdiept. En ook nieuwe dingen gehoord. En zeker uit dat stukje wat ik allemaal te weten ben gekomen over zijn opa. Wat er met hem gebeurd is. En we zijn natuurlijk ook op plekken geweest waar zijn opa vast heeft gezeten. Dus ja, dan dat zet je wel aan het denken. En je hoort allemaal namen voorbij komen tijdens de reis. Waar ik dus nog nooit van gehoord had. Maar ja, goed, dat...
1: Dus voor jou was het ook een ontdekkingsreis.
2: Absoluut, absoluut. Ja.
1: Goed, nou dan... is die documentaire verder nog te zien?
0: Ja, hij gaat langs allemaal filmhuizen. In Leiden, daar kwam ik onze oud-wethouder Peter Heikoop ook tegen. Die daar nu burgemeester is. Dus die gaat ook naar de film komen. Dus, dus dat vinden we wel heel leuk. Dus ik moet alleen even kijken wanneer Ronnie terug is van vakantie. En dan gaan we dat plannen. Maar ook in Helmond, in de cacaofabriek. Hij gaat langs allerlei filmhuizen in Nederland.
1: Ja, ik zou ook naar Friesland gaan. Want de commissaris van de Koning heeft toen een tijd wel een lans gebroken tijdens de...
0: Dat is waar, ja. Arno Brok. Ja. Dus dat is zeker de bedoeling. Leeuwarden hebben we ook al contact namelijk.
1: Ja.
0: Dus dat met het filmhuis daar. En die zijn ook zeker geïnteresseerd. Dus dat komt helemaal goed.
1: Goed. We spreken elkaar later. Ik ben benieuwd inderdaad als de tour klaar is, hoe die verlopen is. En wat de volgende plannen zijn.
0: Ja, die zijn er al zeker.
1: Kijk, nou, nog zeker. Ja, een pet heb je niet, maar onder je schedeldak.
0: Dat klopt.
1: Goed. Ronnie de Groot, dank. Wouter van der Spoel, dank. En mochten mensen denken van, we willen toch nog even... Nee.

0: Annelies Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt Christel Maurik van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.
1: Heel plat gezegd hebben we de komende 10 tot 15 jaar niet de beschikking over de capaciteit die we nu hebben op de weg en op het spoor. Dat betekent dat bedrijven moeilijker handel kunnen drijven. Dat betekent dat het zelfs lastiger wordt om vrienden te bezoeken. Dat betekent dat we vandaag al plannen moeten maken en ze moeten gaan uitvoeren om te zorgen dat we die beweging houden voor hen die de weg echt nodig hebben.
0: Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, waarschuwen de overheden, want de brug ligt er tot 2035 uit. Een vrouw is vannacht met haar auto op uitgaanspubliek ingereden in het centrum van Rotterdam. Niemand op het terras aan de Rode Zand raakte gewond, terwijl ze de auto belaagd door omstanders. De vrouw liep daarbij klappen op. Volgens 112 journalisten ging aan de actie van de vrouw een ruzie vooraf. De politie heeft twee mannen uit Zwolle opgepakt voor vernieling aan de auto. En ook de vrouw is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag en de bestuurster uit Den Haag bleek onder invloed. Bij een explosie in Vlaardingen zijn gisteravond laat meerdere auto's beschadigd geraakt. De ontploffing was om 11:45 op het Mendelssohnplein. Buurtbewoners hebben na de knal jongens zien wegrijden op een fatbike en niemand raakte gewond. De wegen van en naar de haven van Dover zijn geblokkeerd. Het gaat om een protestactie van enkele honderden gemaskerde demonstranten. Wie ze zijn en wat ze willen is nog niet bekend, meldt de BBC. De Britse politie is in gesprek met de demonstranten. Het verkeer van en naar de haven van Dover ligt helemaal stil. P&O Ferries laat weten passagiers om te boeken naar de eerstvolgende beschikbare afvaart, mochten ze hun geplande overtocht missen. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af vandaag. Blijft droog, temperatuur 20 graden. Vanavond en vannacht zit helder. Het koelt uiteindelijk af tot een graad of 10. En morgen hebben we veel zon. Het wordt een stukje warmer dan vandaag. Het wordt dan 24 graden. Dat zou weer het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De A76 van Aken naar Geleen is nog dicht tussen Simpelveld en knooppunt Kundeberg. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: zuiden van het land is de A76 van Aken naar Geleen dicht tussen Simpelveld en knooppunt Kundeberg. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Dordrecht laat TNO onderzoek doen naar de risico's die medewerkers hebben gelopen bij het werken in grafkelders. 10 jaar geleden is geëxperimenteerd met middelen om lichamen sneller te laten vergaan. Het bleek dat bij ruiming van de grafkelders de stoffelijke overschotten nog nauwelijks ontbonden waren. Er was bij de aanleg ervan bezuinigd op de ventilatie in de kelders, waardoor er te weinig zuurstof de ruimte binnenkwam. Onder medewerkers zijn zorgen ontstaan omdat ze zonder de juiste bescherming in de kelders hebben blootgestaan aan allerlei mogelijk gevaarlijke stoffen, schrijft het AD. Het onderzoek van TNO moet dit jaar nog klaar zijn. Agenten hebben bij de Hartelbrug vanochtend een automobilist met getrokken wapens uit zijn wagen gehaald. De politie was gebeld dat er iemand op de brug bij Spijkenisse zou rijden die na een verkeersruzie een vuurwapen zou hebben laten zien. Al snel ontdekten agenten de auto in de buurt van de brug en er is een waarschuwingsschot gelost. Maar de bestuurder bleek geen vuurwapen in zijn auto te hebben. Hij had wel gereedschap in zijn handen gehad. De man is geen verdachte meer. De wegen van en naar de haven van Dover zijn geblokkeerd. Het gaat om een protestactie van enkele honderden gemaskerde demonstranten. Wie ze zijn, is nog niet bekend. Volgens de BBC zou het gaan om een anti-immigratieprotest. De Britse politie is in gesprek met de demonstranten. Het verkeer van en naar de haven van Dover ligt compleet stil. P&O-ferries laat weten passagiers om te boeken naar de eerstvolgende beschikbare afvaart, mochten ze hun geplande overtocht missen. En de wachttijd om een laatste groet te brengen aan de overleden Noorse koning Harald is opgelopen tot 7 uur. Voor de paleiskapel in Oslo staat een rij van ruim een kilometer. Eerder is al besloten om de kapel langer open te houden gezien de grote belangstelling. De uitvaart voor de koning is op 9 september. Harald overleed op 28 augustus op 89-jarige leeftijd. De staatsbegrafenis is de grootste veiligheidsoperatie ooit voor Noorwegen. Het weer zonder wolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht. Is het helder en dan koelt het flink af tot een graad of 10. Morgen hebben we veel meer zon en een stukje warmer ook nog dan vandaag. 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: moet rennen, anders ben je te laat voor de Sandwich Express. Wat? De Sandwich Express voor grenzeloos weekend. Leuk dat je erbij bent, want het is weer de tijd voor het gezelligste uurtje van de hele week.
1: Grenzeloos weekend!
0: Floortje is er ook gelukkig, want Meren die heeft af laten weten. Soms zijn de vaste waarden dan altijd weer fijn om te hebben. Floortje, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Nou, zoals ik zeg, fijn dat jij er wel bent. Meren die kon niet komen op het moment dat wij hier zo aanwezig zijn in deze studio. Dat is wel jammer.
2: Ja, die had bandsles.
0: Ja.
2: Kon niet bij ons zijn.
0: Ik was een beetje benieuwd hoe het zou zijn gegaan bij haar op school. Maar,
2: ja, dat gaan we helaas volgende week horen.
0: Moeten we een beetje op wachten. Hoe was jouw week?
2: Ja, wel prima. Eerste schoolweek natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik zal het weer even wennen. En nu ook nog met de Paal van de Rechtse Brug. Dus ik ben 3 van de 5 dagen te laat gekomen. Maar
0: tuurlijk.
2: Weet je, ik was er wel het grootste deel van de tijd.
0: Even voor de goede verstaanders thuis. Paar moet je naar school?
2: Ik moet naar Dordrecht.
0: Ja, dat is lastig. Je zou natuurlijk met de pont kunnen gaan.
2: Ja, alleen voor mij is dan toch de trein sneller.
0: Mm-hmm.
2: Maar het probleem is dat treinen dan ook weer niet altijd rijden. En dan de bus naar de trein ook vertraging heeft. En dat je dan je trein mist. Dus.
0: Hoe ga je het woensdag doen?
2: Woensdag, dat weten we nog niet.
0: Nee, er wordt gestaakt aan alle kanten. Je bent een pineut, joh.
2: Ja, misschien kom ik niet. Ik weet het niet. We gaan kijken of we een oplossing kunnen vinden.
0: Zeker.
2: Maar
0: nou goed, gaan we wel zien. Hey, we gaan je straks nog even horen, Floortje. Leuk nogmaals dat je aangeschoven bent. We gaan straks ook nog praten met een bijzonder belangrijk man. Al wil die dat zelf niet weten. Herman Hofstede. Want ja, die man die weet alles van het Havenfestival. Al op Lassedam, waar we uitgebreid over gaan praten. We hebben natuurlijk het nieuws.

0: Zult u ook hebben, Great Expectation van Sienna Spiro. Komt vers uit de Nederlandse top 40 en zo bij ons in het programma Grenzeloos Weekend. We gaan eens praten over iets wat al zo ontzettend lang bestaat en nog steeds weet niet iedereen wat er te doen is. Dat is jammer. Dus dat moet aandacht krijgen. Ik heb het over het Havenfestival Alblasserdam. Wat is daar een hoop te doen? Wij denken altijd dat het alleen vrijdag en zaterdag is. Maar er gaat een hele week vooraf aan die grote festiviteiten. En wat allemaal en waarom? En wie regelt dat nou allemaal? Nou, dat weet ik wel. Want dat is Herman Hofstede. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Leuk dat je tijd hebt gemaakt om eventjes te komen vertellen over het programma van het Havenfestival. Wat zat je nou net te vertellen? 35 jaar dat bestaat?
1: Dit is de 34ste versie.
0: Dus volgend jaar.
1: Ik wil graag even wat corrigeren. We zitten met een bestuur van 7 man die dat doen.
0: Ja.
1: En ik ben in dat bestuur dan secretaris. Dus met z'n 7e doen we heel deze week van festiviteit.
0: Maar dat is toch een beestenklus, zo'n groot festival met alles wat er omheen zit?
1: Nou, dat ligt natuurlijk een beetje aan wat je organiseert. Het is ons doel om voor elke groep in Alblasserdam iets specifieks te organiseren.
0: Uh-huh.
1: We spreken een poppenkast, dat betekent een muzikaal event, een cultureel event. Een taptoe hebben we er nog tussen zitten. Dus ja, weet je, als je het 34 jaar doet, dat wil niet zeggen dat ik 34 jaar in het bestuur zit. Ik zit er nou 5 jaar in. Maar de groep mensen die we nu hebben, die zijn enorm enthousiast, actief.
0: Uh-huh.
1: En op het moment dat je begint en je geeft iedereen een stukje verantwoordelijkheid om wat te doen, dan valt het allemaal best wel mee.
0: Ja. Ja, je zit er dan maar 5 jaar in. Maar in die tijd heb je waarschijnlijk ook al veel zien veranderen aan regelgeving en ga zo maar door. Is het nog leuk vandaag de dag om zoiets te organiseren?
1: Ik zou kunnen vragen, waarom vraag je dat?
0: Nou, omdat ik dat wel ongeveer weet, helaas.
1: Ja. Nou, weet je, het wordt wel steeds minder leuk.
0: Mm-hmm.
1: Vergunningen die je aan moet vragen, veiligheidseisen waar je moet voldoen.
0: Ja.
1: Het is een vak op zich. Een van onze mensen binnen het bestuur houdt zich alleen daarmee bezig. We hebben zelf een externe partij die ons daarbij helpt.
0: Uh-huh.
1: En soms vraag je je wel eens af, moet dat nou? Het schijnt allemaal vastgelegd te zijn in de regelgeving.
0: Mm-hmm.
1: Dus je zal wel moeten.
0: Ja.
1: Anders heb je grote problemen.
0: Ja, dan heb
1: zeker
0: je niks.
1: Als er wat gebeurt.
0: Ja, zeker. Dat wil je niet. Dus een hele EHBO-organisatie op de benen helpen. Verkeersbegeleiding, de vergunningen. Verzin ze maar.
1: Nou ja, ook de horeca. We hebben natuurlijk ook met name de braderie zaterdag hebben wij diverse horecapunten.
0: Mm-hmm.
1: Dus die moeten weer voldoen aan andere eisen dan zeg maar een iemand die sokken verkoopt. Ik noem maar wat.
0: Ja.
1: Maar dat moet dus allemaal in die vergunning moet dat vastliggen.
0: Ja. Een beetje iets van de geschiedenis, het ontstaan van het Havenfestival.
1: Ja, 34 jaar geleden is het ontstaan door de winkeliers van de Plantageweg.
0: Uh-huh.
1: Ben je een beetje bekend in Alblasserdam?
0: Jazeker.
1: Nou, de winkeliers op de Plantageweg die zijn toen begonnen van, joh, we moeten toch eens wat doen in het dorp. Die zijn vervolgens begonnen met een braderie.
0: Uh-huh.
1: Dat is enorm goed aangeslagen. En toen is het uitgebreid naar weer een dag. En uiteindelijk is gezegd van, joh, laten we er eens een hele week van maken. Dat kan Alblasserdam best wel hebben. We hebben nog meer evenementen, zoals je weet. In de paardenmarkt, met de wielerronde en dat soort dingen. We bijten elkaar niet. Dus toen is dat ontstaan. En één getal van de braderie bijvoorbeeld. Daar zitten we er tussen de... Nou, we hebben ongeveer 30.000 bezoekers ieder jaar. Dus dat is enorm. En zeker met de braderie zie je dat wij geen dorpskarakter hebben. Maar echt een regionale functie.
0: Mm-hmm.
1: Zeker met die braderie. Dat geldt niet voor alle activiteiten. Maar met name die braderie. Ja, het is gewoon één feest.
0: Het is leuk dat je nou inderdaad de omgeving erbij haalt.
1: Ja.
0: De buurt waar wij ook voor zijn met dit programma. Je zou inderdaad denken, is Alblasserdam niet te klein voor al die dingen? Maar je haalt het wel overal vandaan.
1: Wij zijn de metropool van Alblasserdam.
0: Ja. Nee, fijn dat je dat zegt. Ik ga dat morgen even controleren in Nieuw-Lekkerland. Om er eens een plaats te noemen. Ik weet niet of ze het met je eens gaan zijn. Maar ik zal ze je telefoonnummer geven. Dan. Dus je er zo voor opbellen. Nee, fantastisch dat het kan en dat er zoveel te doen is. Maar ook niet van die zielige activiteiten. Hè. Een havenfestival is nou niet echt dat je zegt van nou, dat is leuk voor de twee straten om de hoek en dat is klaar. Iedereen vindt dat leuk.
1: Nee, het is echt een festival.
0: Ja.
1: Ik bedoel, we beginnen zaterdag of maandag met een openingsavond. Met een toneelstuk. Vrij toegankelijk toevallig.
0: Mm-hmm.
1: Wordt geopend door onze burgemeester Boersma. Nou, dan hebben we wat kleine activiteiten. We hebben een vlotrace. Ook altijd leuk in de haven. En we hebben een taptoe. Een hele professionele en grote taptoe vrijdagavond. En zaterdag hebben we dan de grote braderie.
0: Uh-huh.
1: En we zitten daar op meer dan 160 kramen. Dus het is echt een grote markt die dag. En dat wordt dan s'avonds afgesloten door een slotakkoord. waar we twee hele goede bands hebben uitgenodigd. En dat vindt dan plaats in Landvast.
0: Ja, en dat is binnen.
1: Dat is binnen, ja.
0: De waren tijden dat dat allemaal buiten gebeurde ook. Ik herinner ook nog gewoon Golden Earring.
1: Ja, wacht even. Er zijn meer activiteiten. Het Havenfestival is een week.
0: Ja.
1: Maar de vrijdag, de zaterdag voor het Havenfestival hebben wij concert op de Alblas.
0: Ja.
1: Waar wij in principe niks mee te maken hebben. Mm-hmm. In de week daarna wordt de week afgesloten door het Lammetjeswielfestival.
0: Juist.
1: Ook daar staan wij in principe helemaal los van. Mm-hmm. Maar het is wel leuk dat je dus in een heel klein tijdbestek 3 goede evenementen hebt.
0: Zeker.
1: Voor toch een relatief klein dorp.
0: Ja. En daar werken jullie ook nog wel een beetje in samen?
1: Nou, de promotie, daar nemen ze alle twee mee, ja.
0: Ja. Ja, ja. Nou, dat is toch fantastisch. Ja, je hebt ze nu ook zojuist genoemd.
1: Nou, daarom.
0: Dus dan ben je weer compleet. Die Taptoe, dat is ook wel zoiets. Kun je daar wat over vertellen op vrijdag?
1: Nou ja, die Taptoe die vindt vrijdagavond plaats. Wordt heel veel bezocht.
0: Mm-hmm.
1: En vorig jaar hadden we 4 korpsen die allemaal een stukje spelen. Wordt afgesloten door... iedereen staat dan op het veld, want dat wordt uitgevoerd bij CKC.
0: Uh-huh.
1: Dus de korfbalclub van de Belastendam.
0: Uh-huh.
1: En dan, dat is een heel massaal spektakel. Want dan heb je dus 4 korpsen tegelijk die daar de slotmuziek gaan maken. En dat is best imposant. Ja.
0: Dus de moeite om ook daar eens een keer te kijken.
1: Zeker is dat de moeite waard. Jazeker.
0: Die zaterdag dan nog even, want ja, wij houden wel van de hoogtepunten. Dat vertelde ik je eerder ook al. Je krijgt er een paar hele leuke tribute bands, of in ieder geval eentje en nog meer.
1: Ja,
0: wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Ja. Zaterdagavond in Landvast, dus eigenlijk na de braderie, mm-hmm. hebben we 2 tribute bands. De ene is de Body Raid. En voor mensen die liefhebber zijn van zeg maar country, die kennen ongetwijfeld Body Raid. Het is een fantastische coverband, een tribute band. En de tweede band is een band rondom Robert Vossen. En Robert Vossen wordt gezien door de blueswereld als een van de beste blueszangers van Nederland. En staat ook in die hoedanigheid bekend in Amerika.
0: Ik lees ook over zaterdagmiddag een stoomboot. Een echte stoomboot. De Pieter Boele, die komt langs. Wat gaat die doen in Alblasserdam?
1: Ja, natuurlijk moet je in Alblasserdam een sleper hebben. We hebben toch een rijke historie aan scheepsbouw.
0: Mm-hmm.
1: En als je dan een oude stoomsleper binnen kan halen. Het is een stoomsleper, hè, zoals je weet.
0: Hij komt van de overkant van het water.
1: Hij komt van de overkant, dat klopt. Die is heel de zaterdag te bezoeken. En ik kan het iedereen aanraden om eens te gaan kijken hoe nou een stoomsleper echt werkt.
0: Ja.
1: Het is wat anders dan een dieselmotor, kan ik zeggen.
0: Ja, ja, nou, ik moet zeggen, ik heb hem van binnen wel eens gezien. En als je die techniek ziet draaien, dat is wel heel mooi.
1: Is fantastisch.
0: Niet alleen voor de liefhebbers, ik denk dat iedereen dat geweldig gaat vinden.
1: Absoluut.
0: We gaan er straks even over verder praten nog met je, Herman. Als je tenminste nog tijd en zin hebt om te blijven zitten. Dan gaan we nog eventjes naar muziek van Veldhuizen en Camping. En zij willen weten hoe het is. Nou, dat willen wij ook weten.

0: willen weten hoe het is en we weten hoe het werkt en waarom dat dan allemaal zo is. Veldhuis en Camper in Grenzeloos Weekend. We gaan nog even verder met Herman Hofstede over het Havenfestival in Alblasserdam, Herman. Want dat is natuurlijk geweldig om over te praten. We hadden het over de Pieter Boele, de oude stoomboot. Gaat die ook nog varen? Of blijft die liggen?
1: Nee, hij blijft liggen.
0: Dat wel.
1: Hij blijft liggen. De haven van Alblasserdam is ook weer niet zo groot om een rondje te varen. Dat gaat niet, hè?
0: Nee, dan ga je een stukje de rivier op.
1: Dat bedoel ik, ja. Maar dat is ook niet de moeite waard.
0: Dat is dan weer niet leuk, dus dat doen we niet. Wel leuk om daarnaar te kijken. En er is natuurlijk, want we halen de hoogtepunten op zaterdagavond nu zomaar eruit. Ik veeg al jouw gras weg voor je voeten. Er is veel meer, hè?
1: Er is veel meer, ja. Ja.
0: Wat gaat er zaterdag gebeuren, overdag?
1: Nou, zaterdag hebben we enorm veel koren die aan het optreden zijn in het... die treden buitenop. Ik geloof dat we 6-7 koren hebben. We hebben op de braderie zelf diverse horecagelegenheden. Waar je dus je drankje en je datje kan krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, en dan natuurlijk, ja, het is een braderie. Ik bedoel, we kennen allemaal wel een beetje het soort kramen wat daar staat. Maar het is gewoon één brok gezelligheid.
0: Niet onbelangrijk om te weten wanneer nu precies eigenlijk dan het hele festival is. Want we zeggen wel binnenkort, maar iedereen moet natuurlijk wel zijn dagen vrij gaan plannen in de agenda.
1: Ja, iedereen weet dat toch?
0: Ja, echt waar.
1: Nou, laten we het anders zeggen. De 14e beginnen we. Maandag de 14e.
0: Mm-hmm.
1: 'S avonds is de openingsavond. En dan loopt dat heel de week zo'n beetje door. Ja, belangrijke dingen. Dus bijvoorbeeld de vlottenrace, die is woensdag. En woensdag is dan de 16e 's avonds.
0: Mm-hmm.
1: We hebben tussendoor nog een poppenkastje voor de kindertjes. Een filmavond.
0: Uh-huh.
1: Samen met een soort diner, een etentje bij Landvast. Uh-huh. Dat is donderdagavond. Ook heel gezellig. Waren van de week nog kaarten beschikbaar. Dat is echt een aanrader.
0: Ja.
1: Dus je gaat naar de bioscoop, film afgelopen, dan ga je buiten een hapje eten met iedereen. Vrijdagavond hebben we dan de taptoe bij CKC. En dan zaterdag de 19e.
0: Ik wil ook even spieken. Jij zegt dat iedereen alles weet, hè?
1: Denk ja, maar joh, ik ben geen 18 meer. Dus de 19e is de braderie afgesloten s'avonds door een slotakkoord in Landvast.
0: En dat wordt een geweldig en gigantisch feest.
1: Dat wordt een gigantisch feest.
0: Ja. Wat gaat het eigenlijk allemaal kosten?
1: Nou, best een hoop geld. Best een hoop geld.
0: Voor jullie? Nee, maar ik doe voor de toeschouwers.
1: Nou, bijna niks.
0: Okay.
1: Nee, we proberen het altijd heel laag budget te houden.
0: Mm-hmm.
1: Dus de meeste van die dingen zijn ook gratis toegankelijk. Behalve dan de film. Die moet betaald worden. En ook de slotavond. Die moet ook betaald worden. Voor de rest is alles gratis. En ik moet zeggen, de donaties van de ondernemers, die zijn wederom fantastisch dit jaar.
0: Mm-hmm.
1: Niet alleen de ondernemers hebben we aan onze kant, maar ook de winkeliers. We hebben namelijk op de braderie hebben wij een vrij grote loterij. En we hebben zo enorme prijsjes gekregen van de lokale middenstand. Het is overweldigend.
0: De week van 14 september moeten we dus richting Alblasserdam fietsen. Want het is mega druk op de wegen rondom Alblasserdam. Wat ellende. Woon je in Alblasserdam zelf?
1: Het is momenteel drama.
0: Het is toch niet normaal meer?
1: Nee.
0: Verschrikkelijk. Nee. Nog
1: dat
0: even
1: is een ander programma.
0: Dat is een heel ander programma. Daar gaan we het nou maar niet over hebben. Nee, nee. Als we daarover gaan zitten te jammeren, hè? Dan zeg je de sfeer af. Nee, we houden het gezellig.
1: Nee, niet doen.
0: Mooi joh. We gaan het opzoeken. Je hebt ook nog een website. Die is denk ik wel leuk om eventjes nog terug te lezen als je twijfelt.
1: Havenfestival op Amsterdam. 2026.
0: Ja, streepje tussen Havenfestival. Ja, dan komen we daar terecht. Ja. Van harte aanbevolen. Ik denk dat we elkaar daar zomaar eens tegen kunnen gaan komen.
1: Kom eens langs, zou ik zeggen.
0: Ja, ja.
1: Met je zender op de rug.
0: Ja, ook nog. En dan gaan we live daar verslag doen.
1: Dat mag.
0: Ja, nou, we gaan eens kijken wat mogelijk is. Moet ik even de dames vragen. Een van die dames die zit daar. Floortje, mag dat?
2: Van mij wel.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja, dat snap ik, want daar zitten zij alleen in de studio. Zitten ze zonder me. Dus, ga goed komen. Mooi hoor. Herman Hofstede, bedankt voor je tijd en je uitleg.
1: Ik bedank jullie van harte voor de gelegenheid die ik heb om het toch even weer toe te lichten.
0: Altijd.
1: En wellicht tot ziens.
0: Ja, die kans zit er zomaar in. En anders tot volgend jaar. Kan je trouwens tellen, Herman?
1: Tellen?
0: Ja, kan je even optellen? 1, 2, 3. 1.
1: 1.
0: Ja,

0: pose.
1: Hoor je deze stem?
0: So carry on.
1: En dan hoor je van die valse eind in de plaat. Dan weet je dat het Passenger was.
2: Grenzeloos weekend.
3: Nieuws uit de regio.
4: Arno Wallert Memorial in Meerkerk is opnieuw verreden als CO2-neutrale wielerkoers. De uitstoot van de volgauto's wordt gecompenseerd door bomen te planten via Trees for All. De organisatie wil zo bijdragen aan een duurzame toekomst voor jonge wielrenners. Ook wordt gehoopt dat de UCI in de toekomst volledig elektrische volgauto's toestaat. De website Sliedrecht 24 meldt. Het Albert Schweitzer ziekenhuis vraagt van 8 tot en met 15 september extra aandacht voor begrijpelijke taal in de zorg. Want ongeveer 1 op de 5 Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven en in onze regio ligt dat percentage zelfs nog hoger. Tijdens de week van lezen en schrijven zijn er activiteiten voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Het ziekenhuis benadrukt, duidelijke taal is belangrijk, want iedereen moet medische informatie goed kunnen begrijpen.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. VMBO-school Loket Zwijndrechtse Waard krijgt een nieuwe naam. Vanaf volgend schooljaar gaat de school verder als Varante College. De school is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwaardige VMBO-school en biedt straks ook de MAVO aan. De naam verwijst naar het Esperanto en staat voor een beweging zijn, ontdekken en jezelf ontwikkelen. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we. In Nieuw-Reijerwaard en Dutch Freshport worden verkeerslichten slimmer aangestuurd om de doorstroming te verbeteren. Op 8 kruisingen krijgen fietsers, auto's, vrachtwagens en bussen straks op basis van actuele verkeersdrukte slimmer groen licht. Dat moet zorgen voor minder wachten, minder uitstoot en een betere doorstroming, vooral tijdens de spits. De nieuwe technologie wordt in de loop van 2027 geïnstalleerd.
2: Het weekblad De Brug schrijft over de binnenvaartdagen in Zwijndrecht. Tijdens deze binnenvaartdagen op vrijdag 11 september wordt het boek Het Werk gepresenteerd. Het boek telt 140 pagina's en gaat over 57 weken bouwen aan de Zwijndrechtse oevers. De verhalen zijn gebaseerd op columns van de auteur en zijn voorzien van foto's. Geschiedenis, scheepvaart, ambacht en humor uit de bouwkeet komen samen in het boek. Binnenvaartdagen, die zijn dus al heel snel. Eerst nog eventjes maar in Rotterdam, dan

0: net met Floortje over deze plaat van... Wat is dit dan eigenlijk allemaal? Ja, je oren staan thuis misschien ook een beetje te klapperen... van ik ken het helemaal niet, maar het is van Son Jeu. Het is getiteld Everything. En dat in Grenzeloos Weekend met nu.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Kerk. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid is er dinsdag 15 september... een gezellige spelletjesavond in Ridderkerk. Jong en oud zijn dan welkom in wijkcentrum Trefpunt Oost... om samen spelletjes te spelen en nieuwe mensen te ontmoeten. Deelname is helemaal gratis en aanmelden is niet nodig.
0: Dat is mooi. Dan gaan we er allemaal heen. Gaan we mee? Gaan we naar de Week van de Eenzaamheid toe. Gezellig.
2: Ja.
0: Ja, toch? Dit is de vader trouwens van die andere Cyrus.

0: in de tijd opnieuw in een jasje gestopt door Billy Ray Cyrus. These boots are made for walking. Daarmee komen we bijna aan een einde van deze grensloos weekend. Op deze bijzonder vrolijke en gezellige middag. Waarbij het zonnetje ook nog een beetje wilde schijnen. Nou, Floortje, ik heb eindelijk je goede microfoon gevonden. Volgens mij hoor ik je.
1: Ja,
0: dat gaat een stuk beter dan net.
1: Nou,
0: zie je, ik ga het wel leren.
1: Het komt.
0: Tegen dat het allemaal voor elkaar is. Zeg mensen, ik heb vandaag zelf de techniek gedaan bij het presenteren. En volgende keer hebben we gewoon weer onze eigen technicus. Dan gaat het een heel stuk beter. Wat gaan we doen van de week?
1: Ik ben echt een beetje bang om dit te zeggen. Maar ik ga misschien een elektrische fiets kopen.
0: Nee.
1: Ja, ik weet het.
0: Maar dan ga je
1: samen.
0: Te fietsen naar school?
1: Ja.
0: Dat vind ik dan wel een goed excuus.
1: Ja, het OV is echt niet meer te doen.
0: Nee, sowieso niet. Op geen enkele manier is er geen enkele plaats meer te bereiken in heel de buurt.
1: Nee,
0: alles staat vast.
1: Verschrikkelijk. Dus ik moet even een alternatief gaan vinden.
0: Ja, dus dat wordt elektrische fiets.
1: Ja.
0: Maar dan niet meer met OV.
1: Nee, dat is dan gelukkig afgelopen, het OV. En dan hoop ik dat ik wat sneller op school ben. En dat ik ook gewoon echt aankom op school. Want dat is nu echt de vraag, elke dag.
0: Ach, arme meid. Ja, school is ook niet alles. Het wordt toch veel erger. Maar hou die gedachte van die fiets vast. En vergeet niet dat als vakantie is, dan pak je gewoon het oude krakkemikkie.
1: Ja, dat is goed.
0: En dan hebben we die afspraak vaststaan. Grensloos weekend zit erop voor vandaag. Volgende week te hopen dat Mera ook weer kan aanschuiven.
1: Ja.
0: En hopelijk jij ook, Floortje. Mooi
1: dat
0: het weer gezellig.
1: Dat het wel goed komt.
0: Zeker.
1: Ja.
0: We gaan er een dolle boel van maken. Wat zeg ik? Het gaat chaos worden. Zoals nu, vandaag. Straks zou het zomaar kunnen zijn dat je of sport of non-stop muziek krijgt na het programma. Daar heb ik helaas niet de vinger van in de pap bij de omroepen in de regio. Maar bij ons in de buurt is het altijd gezellig en daar gaat het om. We hebben nog één plaat te gaan tot aan het nieuws. En het is er eentje van VOF De Kunst. Over oude doos gesproken, zeg. Dit is lang geleden. Floortje, ken je dit? Oude liefde roes niet?
1: Nee, sorry.
0: Het is voor heel ver voor jouw tijd. We gaan hem draaien, zoals gezegd, tot aan het nieuws. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe grensloos weekend. Graag tot dan.

0: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De overheid laat TNO onderzoek doen naar de risico's die medewerkers hebben gelopen bij het werken in grafkelders. 10 jaar geleden is geëxperimenteerd met middelen om lichamen sneller te laten vergaan. Het bleek dat bij ruiming van de kelders de stoffelijke overschotten nog nauwelijks ontbonden waren. Er was bij de aanleg bezuinigd op de ventilatie in de kelders, waardoor er te weinig zuurstof de ruimtes binnenkwam. Onder medewerkers zijn nu zorgen ontstaan omdat ze zonder de juiste bescherming in de kelders mogelijk hebben blootgestaan aan allerlei gevaarlijke stoffen, zo schrijft het AD. Het onderzoek van TNO daarnaar moet dit jaar nog klaar zijn. Agenten hebben bij de Hartelbrug vanochtend een automobilist met getrokken wapens uit zijn wagen gehaald. De politie was gebeld dat er iemand op de brug zou rijden die na een verkeersruzie een vuurwapen zou hebben laten zien. Al snel ontdekten agenten de auto in de buurt van de brug en er is een waarschuwingsschot gelost. Maar de bestuurder bleek geen vuurwapen in zijn auto te hebben. Hij had wel gereedschap in zijn handen gehad, zei hij. De man is geen verdachte meer. Anti-immigratiedemonstranten hebben de toegang tot de veerboot in Dover geblokkeerd. Vele tientallen gemaskerde demonstranten hebben zich verzameld op de weg naar de veerhaven. De Britse politie is nog altijd in gesprek met de demonstranten. Het verkeer van en naar de haven van Dover ligt vrijwel stil. P&O Ferries laat weten passagiers om te boeken naar de eerstvolgende beschikbare afvaart, mochten ze hun geplande overtocht missen. En de Berlijnse overheid is getroffen door een hack. Cybercriminelen hebben niet alleen namen, mailadressen en andere gegevens over ambtenaren online gezet, maar ook staan geheime noodplannen bij calamiteiten op het dark web. Het gaat om bijna 6 terabyte aan gegevens over de landsverdediging, kritieke infrastructuur, geheime communicatielijnen en noodplannen bij chemische, biologische en nucleaire rampen. De data kwam naar buiten nadat de Berlijnse overheid had geweigerd losgeld te betalen. De hackers hadden 30 bitcoin geëist, dat is omgerekend 2 miljoen euro. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is droog, 20 graden. Vanavond en vannacht helder en het kan landinwaarts flink afkoelen tot een graad of 10. Morgen hebben we veel meer zon. Het is een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 24, misschien wel 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de AWB. Naast enkele korte files in het zuiden van het land, de meeste oponthoud daar nu op de A27 bij Daag-Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum, beide wegwerkzaamheden daar, kwartiervertraging. En de A58 Eindhoven-Tilburg, tussen Oorschot en Moergestel, een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: ben Aris van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De overheid laat TNO onderzoek doen naar de risico's die medewerkers hebben gelopen bij het werken in grafkelders. 10 jaar geleden is geëxperimenteerd met middelen om lichamen sneller te laten vergaan. Het bleek dat bij ruiming van de kelders de stoffelijke overschotten nog nauwelijks ontbonden waren. Er was bij de aanleg bezuinigd op de ventilatie in de kelders, waardoor er te weinig zuurstof de ruimtes binnenkwam. Onder medewerkers zijn nu zorgen ontstaan omdat ze zonder de juiste bescherming in de kelders mogelijk hebben blootgestaan aan allerlei gevaarlijke stoffen, zo schrijft het AD. Het onderzoek van TNO daarnaar moet dit jaar nog klaar zijn. Agenten hebben bij de Hartelbrug vanochtend een automobilist met getrokken wapens uit zijn wagen gehaald. De politie was gebeld dat er iemand op de brug zou rijden die na een verkeersruzie een vuurwapen zou hebben laten zien. Al snel ontdekten agenten de auto in de buurt van de brug en er is een waarschuwingsschot gelost. Maar de bestuurder bleek geen vuurwapen in zijn auto te hebben. Hij had wel gereedschap in zijn handen gehad, zei hij. De man is geen verdachte meer. Anti-immigratiedemonstranten hebben de toegang tot de veerboot in Dover geblokkeerd. Vele tientallen gemaskerde demonstranten hebben zich verzameld op de weg naar de veerhaven. De Britse politie is nog altijd in gesprek met de demonstranten. Het verkeer van en naar de haven van Dover ligt vrijwel stil. B&O Ferries laat weten passagiers om te boeken naar de eerstvolgende beschikbare afvaart, mochten ze hun geplande overtocht missen. En de Berlijnse overheid is getroffen door een hack. Cybercriminelen hebben niet alleen namen, mailadressen en andere gegevens over ambtenaren online gezet, maar ook staan geheime noodplannen bij calamiteiten op het dark web. Het gaat om bijna 6 terabyte aan gegevens over de landsverdediging, kritieke infrastructuur, geheime communicatielijnen en noodplannen bij chemische, biologische en nucleaire rampen. De data kwam naar buiten nadat de Berlijnse overheid had geweigerd losgeld te betalen. De hackers hadden 30 bitcoin geëist, dat is omgerekend 2 miljoen euro. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is droog, 20 graden. Vanavond en vannacht helder en het kan landinwaarts flink afkoelen tot een graad of 10. Morgen hebben we veel meer zon. Het is een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 24, misschien wel 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Even van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je 10 minuten. En de A27 Breda-Gorkum voor de brug bij Gorkum. 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden, want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-step zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten." Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon en het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheid. Want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-steps zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten!" Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het. Vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het ook flink af. Naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon en het wordt dan warmer dan vandaag. 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A27 bij daar richting Gorkum. Voor de brug bij Gorkum, bij de werkzaamheden daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden, want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-step zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten!" Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon en het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: We vielen nog in het zuiden van het land op de A27 van Breda naar Gorkum. Klokt over het Gorkum bij de wegwerkzaamheden daar 10 minuten oponthoud. En de A76 geleend richting Aken bij de grenscontroles ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
9: Final Saturday.

0: Zandvoort FM. Final Saturday.
1: Ja, goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij Final Saturday hier bij jou, Drecht, Stad FM. Het is weer zaterdag. Zaterdag 5 september 2026 is het alweer. En het is 6 uur geweest, dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Dit is Final Saturday. Dit is jouw Drecht, Stad FM met een heerlijk openingsplaat van... Ja, Powerrun hoorde je. En dat was er eentje van Laserdance. Ik dacht, laat ik die eens opzoeken. Ik zag hem staan. Ik zeg, ja, die ga ik draaien vanavond als eerste plaat. En bij deze dus. Zometeen maand van de week. Er is weer een lekkere top 3 voor je klaargezet deze week. En we zijn weer lekker aan het zoeken geweest. Doe ik elke week trouwens. En dan denk ik bij mij, joh, ik ga het weer eens even lekker kijken. We gaan maar eens even zien wat we dan zaterdag weer eens gaan draaien. Ja, ik heb weer een aardige lijstje voor me. Dus deze twee uurtjes gaat het waarschijnlijk gewoon lekker helemaal goed komen. Oké. Okay. Zometeen maand van de week. We gaan eerst even luisteren voordat wij naar maand van de week gaan. Naar een lekker plaatje van Bryan Adams. Samen met Melanie Shee en When You're Gone.

0: Ja, lekker plaat uit het jaar 1998. George Michael hoorde je en Outside. En dat was het maand van de week. En tevens was dat de maand van de week, ja. En de maand van 7 november 1998, inderdaad.
1: Zegstad FM, Final Saturday.
0: Eens even kijken, want we zijn toe aan een nieuwsfeit. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 3 september 2026... heeft de gemeenteraad van Papendrecht de heer C.A. van der Duin Schouten... en de heer S. van Die benoemd tot wethouder van de gemeente Papendrecht. En met hun benoeming is het college van burgemeester en wethouders weer volledig samengesteld. De benoemingen zorgen daarmee voor versterking van de bestuurlijke continuïteit en slagkracht van de gemeente gedurende het lopende informatieproces. En Kees van der Duin, Schouten heeft ruime ervaring in het lokaal bestuur en hij was 12 jaar gemeenteraadslid in Ridderkerk, waarvan 8 jaar als fractievoorzitter. En vervolgens was hij 4 jaar wethouder met onder meer financiën, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en regionale economie in zijn portefeuille. Oké, dit bericht kun je trouwens helemaal uitlezen als je dat wil. Dat kun je doen op rtvpaandrecht.nl onder het kopje nieuwsfeiten. Ga ik lekker door met de muziek en staat weer een lekkere top 3 voor je klaar uit het jaar 1998. En dan gaan we zo meteen om 7:30 lekker naar het weerbericht van Meteo op Amsterdam.
1: Nummer

0: 7 november 1998. En je hoorde de top 3 van dat jaar. Op 3 stonden de Venker Boys en Boom Boom Boom, ja. En op 2 stond Manu en La Tribu de Dana. En op 1 zojuist Boyzone en No Matter What.
1: Direct FM. Final Saturday.
0: Het is al 7 geweest en het is tijd voor het weerbericht. Het weerbericht van Meteo Abelsram. Vanavond is er een afwisseling van zon en wolken en het blijft vrijwel overal droog. En de west- tot noordwestenwind is matig tot zwak. En langs de noordkust is het eerst nog vrij krachtig en later wordt de wind variabel en neemt af. Vannacht zijn er brede opklaringen en het blijft droog en er is weinig wind en het koelt flink af. De temperatuur die zakt tot 7 graden in het binnenland en 13 tot 16 graden vlak aan zee. En in het oosten ontstaat plaatselijk nevel of mist en de wind is zwak tot hooguit matig uit uiteenlopende richtingen. En morgenochtend zijn er zonnige perioden en het blijft droog. En na een frisse start loopt de temperatuur flink op. De wind is veranderlijk en zwak tot matig. En morgenmiddag is er veel zon. Later neemt de bewolking vanuit het westen meer toe en het blijft droog. De temperatuur stijgt naar 20 tot 23 graden in het noorden en een zomerse 25 graden in de zuidelijke provincies. En de wind is zwak of matig en varieert uit zuid tot oost. Goed, en als je nog meer wil, van het weer wil weten, dan kun je kijken naar meteoabelsedam.nl. En daar staan alle in- en outs over het weerbericht duidelijk beschreven. Goed, eens even kijken. Dit is Drecht van de FM. Dit is jouw Final Saturday. Lekker op de zaterdagavond. Heerlijk. We gaan terug naar 1998 en dan gaan wij draaien een plaatje voor je van Robin en Show Me Love.
2: Yeah.

0: Rechtsstad FM. Final
1: Saturday. Ja, je hoorde Scots en Mania Runner, dat is jaar 1984. Eens even kijken, Wiebe Schievink, eigenaar van Foto Schievink, heeft een huurder gevonden voor zijn pand aan de Brede Roodlaan. En zo maakte Papendrecht.net bekend. De nieuwe huurder die van het pand is Electro World van Eil. En dat is nu gevestigd in winkelcentrum Westpolder. En door de aangekondigde plannen voor een vestiging van de Lidl in de winkelcentrum Westpolder, heeft van Eil geanticipeerd op een verwachte plek. Ja, en de eigenaar van Electroworld van Eil verwacht begin volgend jaar zijn nieuwe vestigingsplaats te openen. En Wiebe Schievink gaat door met zijn professionele fotografiewerkzaamheden, maar zonder gebruik te maken van de winkel. En ook het professionele fotolab blijft actief. Oké, dat is mooi. Kunnen we weer lekker foto's maken? Inderdaad. Eens even kijken, zometeen gaan wij naar de nieuwsfeit. Dat duurt nog 10 minuutjes, maar we gaan eerst even lekker luisteren naar een heerlijke plaat. En dat is er eentje van, jazeker, de Nomads en Yakalelo.

Ja, blijft er lekker plaatsen. Ace of Base en Life is a Flower uit het jaar 1998. Maar goed, zo meteen gaan wij wel naar de nieuwsfeiten van 7 uur. En dan gaan we even naar de nieuwsfeiten luisteren. Dan ben ik het tweede uurtje weer terug, net na 7 uur. En met het tweede gedeelte van Final Saturday. Ik heb er nog één plaat voor je. En dat is een lekker nummer van Eros Ramazzotti. Samen Tina Turner en Koos Della Vita. En ik zou zeggen, tot zometeen.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden, want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-steps zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten!" Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon en het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Even van de AWB. We vielen nog in het zuiden van het land op de A27 van Breda naar Gorkum. Klokt over het Gorkum bij de wegwerkzaamheden daar 10 minuten oponthoud. En de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontroles ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Final Saturday.

0: Kerststad FM. Final
1: Saturday. Ja, welkom terug in de tweede uur van Final Saturday. Dit is jouw Drechtspeld FM. Dit is Final Saturday. Inderdaad, op jouw lekkere zaterdagavond, de 5e van september 2026. Ja, ja. Wat gaat het uit hard? We gaan weer het regenseizoen tegemoet aan al die onzin. Ik heb er helemaal geen zin in. Laat het maar een beetje lekker weer blijven, zeg maar. Maar goed, we moeten er maar mee doen, inderdaad. Zometeen meer weer. Om 19:30 dan gaan we even kijken wat bij Meteo Amsterdam, wat allemaal gaat gebeuren de komende paar dagen. Oké. Okay. De openingsplaat van vanavond was er eentje uit het jaar 1986 aan Yodo Wax en Right Between the Eyes. Zometeen gaan wij naar de maand van de week. En we hebben nog lekker top 3 voor je klaarstaan. De coverplaten staan er weer in. En een andere plaat nog natuurlijk uitbreiden. En nog veel meer platen inderdaad. Maar goed, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Zometeen maand van de week. Maar eerst een lekker plaatje van Nicole McLeod uit het jaar 1986. En Don't You Want My Love.

0: Ja, de maand van de week. De maand van 1 februari 1985. Je hoorde de Simple Minds en Sanctify Yourself.
1: Direkstad FM. Final
0: Saturday. Goed, we zijn toe aan een nieuwsfeit. En er zijn namelijk in Nederland, Nederlandse gemeente, 237 deelauto's te vinden. En ook in Papendrecht. En de gemeente die telt inmiddels 14 deelauto's. En dit is een groei van 250% ten opzichte van 2024. En daarmee wordt autodelen ook voor mensen buiten de grote steden steeds makkelijker. En naast het groeiende aantal deelauto's voor commerciële aanbieders neemt ook het autodelen via deelautoverenigingen en tussen buren en familie toe. En Frits Lakenmeijer, verenigingsmanager van Vereniging Deelauto, als landelijke vereniging voor mensen die onderling privéauto's delen, zien wij ook een duidelijke groei. En we hebben nu zo'n 7000 leden en die ruim 2000 auto's delen in totaal 230 gemeenten. En dat gebeurt vaak in kleine groepen van 2 tot 5 mensen per auto. Heel persoonlijk en kleinschalig dus. En delen is een uitkomst als je niet elke dag een auto nodig hebt. En het maakt autorijden een stuk voordeliger. En bij onderling delen bepaal je samen wel zelf welke vorm het beste bij je past. En wij helpen daarbij met praktische informatie, handige hulpmiddelen en een goede verzekering. Nou, dat is wel mooi, zeker. Ik zal het eens voorstellen in de buurt hier. Maar ja, ik ben bang dat niet gaat lukken, maar we gaan het zien. Oké. Okay. Goed mensen, dit is Final Saturday. Dit is jouw Drechtstad FM. En ik heb een lekkere top 3 voor je klaarstaan. En je rijdt het al waarschijnlijk. Die komt uit het jaar, jazeker, 1985.
1: Nummer 3.

0: top 3 van 2 februari. 1 februari moet ik zeggen, 1985. En je hoorde op 3 Murray Head en One Night in Bangkok. Op 2 hoorde je Tears for Fears en een lekkere plaat Shout. En zojuist op 1 hoorde je Phil Collins samen met Philip Bailey en Easy Lover.
1: Terechtstad FM. Final
0: Saturday. Ja, hij is ondertussen zijn we toe aan het weerbericht van Meteo Amsterdam. Het is 7:30 geweest en ik zal eens even kijken wat we allemaal gaan krijgen. Vanavond is er een afwisseling van zon en wolken en dat blijft vrijwel overal droog. En later op de avond klaart het van het westen uit geleidelijk breder op. De west- tot noordwestenwind is matig tot zwak en langs de noordkust is nog vrij krachtig. Later wordt de wind variabel en neemt tevens af. Vannacht zijn er brede opklaringen en het blijft droog. Er is weinig wind en het koelt flink af. En de temperatuur die zakt tot 7 graden in het binnenland en 13 tot 16 graden vlak aan zee. En in het oosten ontstaat plaatselijk nevel of mist. De wind is zwak tot hooguit matig uit uiteenlopende richtingen. En morgenochtend zijn er zonnige perioden en het blijft droog. En na een frisse start loopt de temperatuur flink op. De wind is veranderlijk en zwak tot matig. En morgenmiddag is er veel zon. Later neemt de bewolking vanuit het westen meer toe en het blijft droog. En de temperatuur die stijgt naar 20 tot 23 graden in het noorden en een zomerse 25 graden in het zuidelijke provincies. En de wind die is zwak of matig en varieert uit zuid tot oost. Dit weerbericht kun je nog even teruglezen als je wil. En dat kan op meteoamsterdam.nl onder het kopje verwachtingen. Zometeen gaan wij naar de kofferplaten. Maar ik heb eerst een lekker nummer van Edelweiss. En Bring Me Edelweiss.

0: Dat FM. Final
1: Saturday. Ja, zo is dan, gaan we dan beginnen en zo moeten we er weer mee stoppen. Inderdaad, het is weer tijd, het is weer gedaan. Helaas, maar de 2 uurtjes zijn alweer bijna voorbij. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar de andere programma's hier op jouw radio. Ja, jouw radio inderdaad. Drechtstad FM, moet ik eigenlijk zeggen. Zeker. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Als het goed gaat, ben ik volgende week gewoon weer live aanwezig, als het goed is. En als je niet, dan ga ik daar kennis van geven. Maar goed, in ieder geval, dankjewel voor het luisteren. En dit was Final Saturday op jouw Drechtstad FM, uiteraard. Ik heb nog geen plaatje voor je. En dat is er eentje van Sister Sledge en We Are Family. En ik zou zeggen, graag tot volgende week. Geniet van je weekend, geniet van je zondag en geniet van het lekkere weer.

0: ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden, want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-step zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten!" Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het. Vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon en het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: We vielen nog in het zuiden van het land op de A27 van Breda naar Gorkum. Klokt over het Gorkum bij de wegwerkzaamheden daar 10 minuten oponthoud. En de A76 geleend richting Aken bij de grenscontroles ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM.

Ja, goedenavond hier in de studio van Drechtstad FM. Welkom voor 2 uur lang elektronische muziek, zoals je zelden zult horen bij de reguliere radio. Maar wel hier bij Drechtstad FM. Welkom. Ja, het is weer zaterdag en dat betekent elektronische muziek. En dat gaan we de komende 2 uur lang zeker doen. En geen house en ook geen dance. Of in ieder geval pure dance. Wel natuurlijk soundscapes, electronic avant-garde, synthesizer muziek, Berlijnse school. En natuurlijk ook ambient. Maar en dub techno. En in de tweede uur natuurlijk minimalwave, synthpop, nieuw. Beat en old school electronic body music. Maar dat is pas vanaf 9 uur. Eerst gaan we in sferische klanken. En daar in 2 uur gaan we lekker de beuk erin gooien. En vandaag ook een heel lekker gebeuk, inderdaad. Goed, je hoort de Cusco. Was openen vandaag met Lucky Jack. Ook wel weer een oude band eigenlijk, die ook synthesizer muziek maakte. En zelfs bekende namen bij gezeten. Het was ook een beetje kruising tussen synthesizer muziek en Zuid-Amerikaanse dingen erin. In ieder geval, het was een mooie opener. Een kleine opener. Want in de eerste uur draaiden meestal wat langer uitgesponnen nummers. Dat gaan we vandaag ook doen. Dus blijf lekker vooral luisteren als je van die sferische klank houdt in het eerste uur. Tweede uur en daarentegen is natuurlijk, als we maar gaan, van lekker stevig tot snoeihard. Maar dat wisten jullie al. Lekker van synthpop tot keile electronic body music en industriële klanken. Anyway, we gaan even naar de volgende plaat. En die is van een artiest die ik al gezien heb in Duitsland. Op het welbekende Electronic Circus Festival. En hij trad daar toen op. Alweer een tijdje terug hoor. En praten we natuurlijk over Mensman. Michael Mens. En hij noemt zich Mensman. En maakt ook hele mooie elektronische muziek. Zoals je de stijl. Zoals je van mij ook gewend bent. Maar hij is ook zeker heel erg actief op dit soort dingen. En hij zit op Mannequin Records. En het nummer wat we gaan draaien is ook van Mannequin Records. Uitgebracht op Mannequin Records. En het nummer wat we gaan draaien is On The Fly. Ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Zoals het eerste uur, als tweede uur. Natuurlijk kan je voorkeur hebben. Maar het wordt allebei een lekker uurtje. Mensman. Uit Duitsland.

Ja, dit is hele mooie muziek trouwens. Nou, wil ik niet zeggen dat ik geen mooie muziek draait, maar ja, dit is gewoon heel erg mooi en ook wel bijzonder. Muziek trouwens. David Helpling en John Jenkins. Trein is verleden wel eens wat vaker van ze. Ik heb ze nou eens een keer weer van stal gehaald. Het album The Crossing. Hele mooie hoes ook trouwens met een berg. En daar boven de wolken die er net onder zitten. Ja, echt mooi. Maar de muziek is echt ja, heel soundtrack-achtig. Het is heel sfeervol. Eigenlijk ook een beetje weemoedig. Ik wil niet zeggen dat het echt zwaar depressief is, maar het zit een weemoedige klank in. En dat vind ik toch wel, ondanks dat die weemoedig er een beetje in zit, toch heel erg mooi. Ja, het album The Crossing wordt een nummer, The End of the Earth. Is niet echt een vrolijke titel. Maar in ieder geval een zeer... ja, over het drumwerk best wel... door die ambient en dan die drumwerk erachter. Ja, toch wel mooi gedaan. Daarvoor hadden we nog Mensman. En we gaan nu naar een andere Belgische... elektronische synthesizer, componist, zeker producer, hoe je het ook mag noemen. We hebben het over By Sensons. Saint-Jour de Liberté. Een korte album die gemaakt is voor een YouTube-film. Even om het Frans uitspreken, hoor. Dat ben ik niet echt... wat was het ook alweer? Zijn kan menu de Liberté. En daar heeft hij dus ook muziek op gemaakt. En dat is de soundtrack van waar ik nu een nummer van ga draaien. Dit is wat steviger werken als het voorgaande. Maar nog steeds wel super geschikt voor het eerste uur. Even een klein beetje tempo erin. Vind je ook niet? Ja, zeker, zeker, zeker. Tweede uur nog meer tempo trouwens, maar het mag ook wel eventjes een tempootje erin. Komt-ie. By Sensons. Die dierenwachter, zo heet hij eigenlijk wel.

Ja, lekker. Dit vind ik zo heerlijk, Constantijn, deze muziek. Dub techno noemen ze het. Of space techno. Het is hele sferische, bijna ambient techno. Of je het ook maar mag noemen. Het is gewoon heerlijk. Zeker de moeite waard. In de studio van Drecht staat van. Ja, we zijn bijna aan het einde van het eerste uur van Styles. Zometeen nog een lekker tweede uurtje. Maar zover is het nog niet. De volgende is ook heel lekker. En die is van Bettine Interval. Pas mooi achter bij deze. Je hoorde trouwens zojuist Passive Defense met Even. En dit is Bettine Interval. Pillars of Creation.

0: Ja, dit blijft natuurlijk fantastisch, hè. Dit is echt super mooi. Je hoort natuurlijk niemand minder als Evangelis. Come to Me van het album Voices. Een heel mooi album trouwens. Een beetje ongewaardeerd album. Iedereen speelt natuurlijk bij Spiral en dat soort dingen. Maar dit is ook zeker helemaal niet verkeerd. En ik moet eerlijk zeggen dat het misschien ook wel een pareltje is, dit album. Er staat ook nog een nummer op samen met Paul Jong. Ook een heel goed nummer trouwens. En nog meer heel mooie stuk hoor. Zeker de moeite waard. Jorden van Jealous. We zijn het einde gekomen van het eerste uur van Styles. En het tweede uur gaan we natuurlijk lekker knallen. En zoals je van mij gewend bent. Synthpop, minimalwave, een nieuw beat. Vandaag een beetje wat extra nieuw beat erin. Dus hou je daarvan, dan zit je vandaag gepeiteld. Gepeiteld dan, ja, inderdaad. Dat op zijn rotjes knor, hè. Dus tot zometeen.
1: Jouw stad, jouw radio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden, want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-step zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten!" Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon en het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
3: We vielen nog in het zuiden van het land op de A27 van Breda naar Gorkum. Klokt over het Gorkum bij de wegwerkzaamheden daar 10 minuten oponthoud. En de A76 geleend richting Aken bij de grenscontroles ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
8: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Legends 001. En dat Haagse, nee, geen Haagse elektro, maar in ieder geval Noord-Hollandse elektro. Zeg ik het goed? Nee, dus net Zuid-Holland. Maar in ieder geval, het doet er even verder niet toe. Maar Tesla met Agent 001. Welkom alle luisteraars weer in de tweede uur van Stels. Eerste uur was lekker sferisch. En nou gaan we lekker, lekker rammen met die geit. Toch? Of niet? Inderdaad, ja. Anyway, toch al iedereen die hier ingetuned is, zowel uit Papendrecht als de rest van de Drechtsteden en de rest van Nederland, welkom bij Stels het tweede uur. En zoals jullie weten, het tweede uur staat altijd in het teken van minimal rave, synthpop, new beat en old school, electronic body music, electro clash, noem maar op, minimal electro, zoals we net hoorden, en nog veel meer mooie dingen. En dat gaan we zeker ook weer vandaag doen. Dus blijf lekker luisteren en je wordt zeker op je wenken verdient. Zeg ik het goed? Ja, ik hoop het wel. Ja, in ieder geval nog heel wat moois komt vandaag langs. Ook een paar herkenbare dingen trouwens. Dus als je dat nog niet hebt gehoord, dan zit je goed. Goed. Tweede plaat, die is van niemand minder als een groep die je ook een paar keer live hebt gezien. Is een beetje gevestigde naam geworden. Inmiddels hebben we het over Ultra Sun. Eigen soort, net tussen synthpop en IBM in. Het is eigenlijk een, ja, toch best wel een lekkere muziek. Voor mij iets te gladjes, maar dat is een persoonlijke smaak hoor. Dus moet je verder niks van aantrekken. Gewoon lekker luisteren naar deze. Deze valt wel mee trouwens. Van Ultra Sun. En wat noemen we dan? Ja, Body Electric. En zeker niet verkeerd. Ik zou zeggen, luister maar.

0: vele verhalen live gezien. Het popte maar berserk. Non-stop violence in de CNN version. Zeker de moeite waard. Daarvoor hoor je natuurlijk ook nog... Daarvoor hoor je natuurlijk ook nog Ultrasun. En ja, wordt een leuk tweede uurtje. Ik ga zo even wat was vrij stevig voor het begin van het eerste uur. We gaan even weer terug naar de synthpop. En dan gaan we straks weer terug keihard terug met lekker electronic body muziek. En ook nieuw beat, dus blijf vooral luisteren. En de volgende plaat die ik hier heb staan is van een minimal groep genaamd... Adam Crystal. Een nummer wat we gaan draaien heet namelijk Gigolo Z. En is afkomstig uit 2007, uitgebracht op Analog Records. En gevolgd door een andere welbekende synthpopband, waar je deze namen die nog even niet gaan noemen. Maar als je het hoort, de kennis zal het gelijk horen. Dus dat is duidelijk. Goed, dan gaan we luisteren naar deze. En deze is ook heel erg lekker. Luister maar.
1: Gigolette.

Even iets groter, dat was niet de bedoeling. Dus ik ga hem niet helemaal overnieuw draaien, want dat klinkt voor geen meter. En dat kan gebeuren soms, dat is nou eenmaal zo. Anyway, we gaan gewoon lekker door. En de volgende platen die heb ik al klaarstaan, dus dat komt helemaal heel goed uit. En die is van niemand minder als een welbekende Lion Dangereux. Maar niet het nummer wat we natuurlijk al zo vaak hebben gedraaid. Dat dus weer net niet. Maar ook zeker niet verkeerd. Hier komt hij. En ook zeker een

0: solo. Dat was Frontline Assembly. En eigenlijk is dat een van de nummers dat eigenlijk heel erg richting New Beat gaat. Natuurlijk van het Gaze, Senses en Crossfire album. Een heel goed album. Een van mijn favoriete albums trouwens van Frontline Assembly. En daar zijn er de meningen natuurlijk over gedeeld. Ja, trouwens, Ghost Grip is ook heel erg geweldig. En die daarna ook trouwens. Maar ik vind dat sowieso een goed album. Maar dit nummer neigt heel erg naar New Beat. En ik vond hem eigenlijk wel goed passen achter die vorige. Die was van Major Problem met Acid Queen. En de grote producer achter deze pseudoniem zijn natuurlijk de heren en de dames van Pragacan. Die later ook een soort van elektro-techno-achtige band zijn begonnen. Wat trouwens ook helemaal niet verkeerd is trouwens. Ik heb ze ook in een paar keer live gezien. Maar de New Beat dingen vond ik eigenlijk net iets rauwer. En dat, goed, we zijn bijna aan het einde van deze stijls. Maar we gaan nog even een paar goede platen in knallen. En deze is een hele klassieker. Luister maar.
1: Blute jetzt für mich, ich fühle dein Schmerz.
2: Blute jetzt!
0: Parlez-vous, Electronic Body Music.

Ja, dat was lekker vet en electronic body music van natuurlijk niemand minder als Asma met Cut It Short. Daarvoor hoorde je nog het single You Can Do met Tech, of nee, wacht even, Out of Control. En daarvoor nog Blue to Yatch van Collapse System. Ik dank iedereen voor het luisteren voor vandaag en ik zou zeggen tot volgende week. En dan doen we het dunnetjes over en zeker weten en tot dan. En nog veel plezier vandaag. Wat je gaat doen.

0: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden, want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-step zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde man heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten." Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal.
1: Verstad FM, één radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
2: Jouw stad,
1: The Beat Company.
0: Panama-kanaal, de grote oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder. En dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon en het wordt dan warmer dan vandaag. 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Ready for mind-bubbling tunes in full effect. It's time for the TBC House and Dance Mix. Every week, same day, same time. TBC, The Beat Company.

0: coolest house and dance music is what you get in full effect.
1: DJ Roy Scherpenzeel.
2: Non-stop.
1: In the mix. Alleen voor jou. Altijd. Dezelfde dag, dezelfde tijd en natuurlijk...

0: van 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden. Want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-step zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor dedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten!" Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panamakanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panamakanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panamakanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder. En dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon. En het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Even van de AWB. De file nog in het zuiden van het land op de A27 van Breda naar Gorkum. Klokt over het Gorkum bij de wegwerkzaamheden daar 10 minuten op onthoud. En de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontroles ook 10 minuten vertragen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: 12 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheid. Want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-step zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten!" Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder. En dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon. En het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de AWB. De file nog in het zuiden van het land op de A27 van Breda naar Gorkum. Klokt over het Gorkum bij de wegwerkzaamheden daar 10 minuten op onthoud. En de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontroles ook 10 minuten vertragen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Drechtstad FM. Eén

0: one would have believed. That it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je luistert of kijkt. We zijn ook weer via TikTok live te zien. Dus ga dat doen of niet. In ieder geval via de radio wordt het uitgezonden. En als je op vrijdag luistert, dan wordt het dus live uitgezonden. En dan heb je nog in het weekend, dat het dan op de nacht van zaterdag op zondag, dan wordt het herhaald nog eens een keer. Dus goed, bij Atos Radio is dat en bij Techstad FM. Deze uitzending hebben we weer een bomvolle show met heel veel goede nieuwe techno. UMAC komt er voorbij, onder andere Drum Complex hebben we ook nog. En Axel Caracasis komt er ook nog eens een keer voorbij. We beginnen eerst met een heerlijke dub sessie van DBFB. 2 uur lang techno op jouw radio, dus zeker blijven luisteren.

Dan zit er alweer bijna op voor dit uur dan. Zometeen in het tweede uur gaan we gewoon natuurlijk weer door met veel meer techno aan elkaar gemixt door mijzelf. Paul Henderson, en ik ben er zometeen dus ook weer. Dit is een nummer van UMAC. En die is vrij nieuw ook. Void Walker, eigenlijk is die, ja, die is vandaag uitgekomen. Nou. Weet je dat ook weer? Zometeen in de tweede uur gaan we dus vrolijk verder. Dus graag tot zo na het nieuws.

0: ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden, want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-steps zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten!" Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon en het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Even van de AWB. We vielen nog in het zuiden van het land op de A27 van Breda naar Gorkum. Klokt over het Gorkum bij de wegwerkzaamheden daar 10 minuten oponthoud. En de A76 geleend richting Aken bij de grenscontroles ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Jouw stad, jouw radio.
2: Basic Beats.
3: Drechtstad FM.
2: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. That it would come to this. On this radio station. This radio station. The best house in techno. Paul Henderson. The bass, hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
4: Welkom terug bij het tweede uur van Basic Beats. Leuk dat je weer luistert of kijkt. Want het kan ook via Twitch. Twitch niet, nee, maar via TikTok. We zijn al een tijdje niet meer via Twitch. Misschien moeten we dat weer eens een keer gaan doen. Maakt niet uit. In ieder geval, het tweede uur van Basic Beats is begonnen. En dat doen we gelijk goed met CV1. Die heeft een nieuwe EP uitgebracht. En daar gaan we een aantal tracks ook van draaien. Vervolgens hebben we ook nog wat tracks van Axel Caracasis. En wat hebben we nog meer? Apol komt ook nog eens een keer voorbij. Nou, hartstikke leuk allemaal. Zeker blijven luisteren. Nog een uur lang techno op jouw radio.

Dan zit het er alweer bijna op voor deze week eigenlijk. De tijd vliegt weer. Mocht je er geen genoeg van krijgen, dan kan je dat nog terugluisteren. En als je op vrijdag luistert, dan heb je nog geluk. Want dan wordt het nog herhaald in de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en bij Drechtstad FM. En dan hebben we ook al eens een keer onze Soundcloud, die helemaal volgestouwd is met alle shows eigenlijk van de afgelopen tijd. Die staan er allemaal op, dus je kan een heel eind terugluisteren. Ook alle specials die we hebben gehad. Ook hebben we nog een keer een tv-kanaal, TV Papendrecht. Daar worden uitzendingen gedaan van de specials. En die kan je ook weer terugvinden op YouTube van TV Papendrecht. En natuurlijk ook al van de Basic Beats YouTube-kanaal. Daar kan je ook nog dingen terugkijken. Ik hoop in ieder geval dat je genoten hebt. En volgende week zijn we er gewoon weer met heel veel nieuwe techno. Dus graag tot de volgende week.

0: van 2 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheid. Want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-step zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten!" Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in.